dingen niet vergeten. Want wie mij lief is, blijft mij lief. En waar ze wonen, moest ik weten. Maar ik verloor hun laatste brief.

0: Goedenacht, ik ben Frans van der Heuvel. De Griekse journalist en oud-Europarlementariër Stelios Koulloglou is gehackt met Pegasus spyware tijdens een onderzoek naar spionagesoftware door Europese regeringen. De hacks in 2022 en 2023 vonden plaats in Griekenland en België. Minder dan 5 landen kunnen hiervoor verantwoordelijk zijn. De spyware maakt heimelijk toegang tot telefoondata, microfoon en camera mogelijk. Het Witte Huis bekritiseert het Smithsonian Institution vanwege een activistische leiding die volgens een rapport te weinig patriotisme toont. Het instituut zou te veel nadruk leggen op de donkere kanten van de Amerikaanse geschiedenis en te weinig op helden als Lincoln en Washington. De kritiek richt zich vooral op de directeur van het National Museum of American History. In Venezuela is het dodental van de aardbevingen van 24 juni opgelopen tot 3.342. Twee bevingen met een kracht van 7,2 en 7,5 troffen vooral de kustregio La Guaira zwaar, waarbij gebouwen instortten en duizenden mensen dakloos raakten. Waarnemend president Delcy Rodriguez stelde tijdens een militaire ceremonie dat er juist sprake is van diepe maatschappelijke solidariteit. In Zuid-Frankrijk worden 10.000 mensen geëvacueerd vanwege hevige bosbranden. De organisatie van de Tour de France past daarom de etappe van maandag aan. De veiligheid van deelnemers en omwonenden staat voorop bij deze beslissing.
1: Het weer tot slot.
0: In de nacht is het in het noorden bewolkt met mogelijk een spatregen, terwijl het in het zuiden opklaart en droog blijft. De temperatuur daalt naar 15 tot 18 graden. Morgenochtend blijft het noorden bewolkt met kans op een spatregen, elders droog en zonnig met temperaturen van 21 tot 29 graden in het zuiden. En tot zover het nieuws. Uur na uur.

0: Goedenacht, ik ben Frans van der Heuvel. De Griekse journalist en oud-Europarlementariër Stelios Koulloglou is gehackt met Pegasus spyware tijdens een onderzoek naar spionagesoftware door Europese regeringen. De hacks in 2022 en 2023 vonden plaats in Griekenland en België. Minder dan 5 landen kunnen hiervoor verantwoordelijk zijn. De spyware maakt heimelijk toegang tot telefoondata, microfoon en camera mogelijk. Het Witte Huis bekritiseert het Smithsonian Institution vanwege een activistische leiding die volgens een rapport te weinig patriotisme toont. Het instituut zou te veel nadruk leggen op de donkere kanten van de Amerikaanse geschiedenis en te weinig op helden als Lincoln en Washington. De kritiek richt zich vooral op de directeur van het National Museum of American History. In Venezuela is het dodental van de aardbevingen van 24 juni opgelopen tot 3.342. 2 bevingen met een kracht van 7,2 en 7,5 troffen vooral de kustregio La Guaira zwaar, waarbij gebouwen instortten en duizenden mensen dakloos raakten. Waarnemend president Delcy Rodriguez stelde tijdens een militaire ceremonie dat er juist sprake is van diepe maatschappelijke solidariteit. In Zuid-Frankrijk worden 10.000 mensen geëvacueerd vanwege hevige bosbranden. De organisatie van de Tour de France past daarom de etappe van maandag aan. De veiligheid van deelnemers en omwonenden staat voorop bij deze beslissing.
1: Het weer tot slot.
0: In de nacht is het in het noorden bewolkt met mogelijk een spatregen, terwijl het in het zuiden opklaart en droog blijft. De temperatuur daalt naar 15 tot 18 graden. Morgenochtend blijft het noorden bewolkt met kans op een spatregen, elders droog en zonnig met temperaturen van 21 tot 29 graden in het zuiden. En tot zover het nieuws.
2: Uur na

0: Wacht even. Waarom zeg ik dat? Wil ik hem terug? Voor geen miljoen. Ik hoef niet meer. Ze wou zo graag. Nou, goed dan. Laat ze het dan ook doen.
1: Goedenacht, ik ben Frans van der Heuvel. De Griekse journalist en oud-Europarlementariër Stelios Koulloglou is gehackt met Pegasus spyware tijdens een onderzoek naar spionagesoftware door Europese regeringen. De hacks in 2022 en 2023 vonden plaats in Griekenland en België. Minder dan 5 landen kunnen hiervoor verantwoordelijk zijn. De spyware maakt heimelijk toegang tot telefoondata, microfoon en camera mogelijk. Het Witte Huis bekritiseert het Smithsonian Institution vanwege een activistische leiding die volgens een rapport te weinig patriotisme toont. Het instituut zou te veel nadruk leggen op de donkere kanten van de Amerikaanse geschiedenis en te weinig op helden als Lincoln en Washington. De kritiek richt zich vooral op de directeur van het National Museum of American History. In Venezuela is het dodental van de aardbevingen van 24 juni opgelopen tot 3.342. Twee bevingen met een kracht van 7,2 en 7,5 troffen vooral de kustregio La Guaira zwaar, waarbij gebouwen instortten en duizenden mensen dakloos raakten. Waarnemend president Delcy Rodriguez stelde tijdens een militaire ceremonie dat er juist sprake is van diepe maatschappelijke solidariteit. In Zuid-Frankrijk worden 10.000 mensen geëvacueerd vanwege hevige bosbranden. De organisatie van de Tour de France past daarom de etappe van maandag aan. De veiligheid van deelnemers en omwonenden staat voorop bij deze beslissing.
2: Het weer tot slot.
1: In de nacht is het in het noorden bewolkt met mogelijk een spatregen, terwijl het in het zuiden opklaart en droog blijft. De temperatuur daalt naar 15 tot 18 graden. Morgenochtend blijft het noorden bewolkt met kans op een spatregen, elders droog en zonnig met temperaturen van 21 tot 29 graden in het zuiden. En tot zover het nieuws. Uur na uur.

just a mouse.

24 uur per dag. Rozo Radio. Rozo Radio. Rozo Radio.

Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Bart Meijer. Een goedemorgen. Het water in de rivieren staat zo laag dat sommige schepen niet meer kunnen varen. De lage waterstand is het gevolg van de weinige regen die de afgelopen tijd in Nederland is gevallen. Ook eigenaren van woonboten merken hier intussen de gevolgen van. De verwachting is dat het water de komende dagen nog verder zal zakken. In Venezuela wordt steeds duidelijker hoe enorm de schade van de aardbevingsramp is. Het dodental is intussen opgelopen tot bijna 3000 en er worden nog altijd 50.000 mensen vermist. De kans is groot dat velen van hen de ramp niet hebben overleefd. Reddingsteams hebben dagenlang onafgebroken gezocht naar overlevenden onder het puin. Staatsbosbeheer wil van zijn 7 bezoekerscentra af. Dat komt niet alleen doordat ze geen rijkssubsidie meer ontvangen, maar ook omdat het onderhouden van de natuur simpelweg te veel geld kost. Het gaat om 7 centra in natuurgebieden verspreid over heel Nederland. Hoewel ze jaarlijks zo'n 1,3 miljoen bezoekers trekken, zijn ze onder de streep niet rendabel. 6 van de locaties sluiten aan het eind van het jaar de deuren. Eentje gaat eind deze maand al dicht. En de parlementaire enquêtecommissie Corona begint aan de 6e en laatste verhoorweek voor het zomerreces met als thema vaccinaties en het coronatoegangsbewijs. Aanstaande vrijdag wordt oud-minister Hugo de Jonge voor het eerst voort. Vooral het coronatoegangsbewijs is omstreden. Hiermee was een QR-code van september 2021 tot februari 2022 verplicht in alle openbare gelegenheden. Het weer tenslotte. In het noorden is het bewolkt en valt plaatselijk wat lichte regen. Verder naar het zuiden blijft het droog en breekt regelmatig de zon door. Rond het middaguur liggen de temperaturen van noord naar zuid tussen 18 en 22 graden. En tot zover het nieuws.

0: 24 uur per dag. 24 uur per dag. Jouw hits.
1: Rosso Radio.
2: They say the year.

Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Bart Meijer. Een goedemorgen. Het water in de rivieren staat zo laag dat sommige schepen niet meer kunnen varen. De lage waterstand is het gevolg van de weinige regen die de afgelopen tijd in Nederland is gevallen. Ook eigenaren van woonboten merken hier intussen de gevolgen van. De verwachting is dat het water de komende dagen nog verder zal zakken. In Venezuela wordt steeds duidelijker hoe enorm de schade van de aardbevingsramp is. Het dodental is intussen opgelopen tot bijna 3000 en er worden nog altijd 50.000 mensen vermist. De kans is groot dat velen van hen de ramp niet hebben overleefd. Reddingsteams hebben dagenlang onafgebroken gezocht naar overlevenden onder het puin. Staatsbosbeheer wil van zijn 7 bezoekerscentra af. Dat komt niet alleen doordat ze geen rijkssubsidie meer ontvangen, maar ook omdat het onderhouden van de natuur simpelweg te veel geld kost. Het gaat om 7 centra in natuurgebieden verspreid over heel Nederland. Hoewel ze jaarlijks zo'n 1,3 miljoen bezoekers trekken, zijn ze onder de streep niet rendabel. 6 van de locaties sluiten aan het eind van het jaar de deuren. Eentje gaat eind deze maand al dicht. En de parlementaire enquêtecommissie Corona begint aan de 6e en laatste verhoorweek voor het zomerreces met als thema vaccinaties en het coronatoegangsbewijs. Aanstaande vrijdag wordt oud-minister Hugo de Jonge voor het eerst voort. Vooral het coronatoegangsbewijs is omstreden. Hiermee was een QR-code van september 2021 tot februari 2022 verplicht in alle openbare gelegenheden. Het weer tenslotte. In het noorden is het bewolkt en valt plaatselijk wat lichte regen. Verder naar het zuiden blijft het droog en breekt regelmatig de zon door. Rond het middaguur liggen de temperaturen van noord naar zuid tussen 18 en 22 graden. En tot zover het nieuws.

wanneer een vrouw zich mag vergeten. De rok omhoog, de ogen dicht, alleen. Geef ons om te beginnen wat te vreten. Praten kan later,

0: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Bart Meijer. Een goedemorgen. In het zuiden van Frankrijk zijn zo'n 10.000 inwoners geëvacueerd vanwege natuurbranden. Die woeden vooral in het departement Pyrénées-Oriental, dat is vlakbij de stad Perpignan. Het vuur heeft dan een gebied van 4500 hectare in de as gelegd. Zeker 700 brandweerlieden zijn in de regio ingezet om het vuur te bestrijden. Lokale autoriteiten noemen de situatie op de grond zeer moeilijk. Staatsbosbeheer wil van zijn 7 bezoekerscentra af. Dat komt niet alleen doordat ze geen rijkssubsidie meer ontvangen, maar ook omdat het onderhouden van de natuur simpelweg te veel geld kost. Het gaat om 7 centra in natuurgebieden verspreid over het hele land. Hoewel ze jaarlijks 1,3 miljoen bezoekers trekken, zijn ze onder de streep niet rendabel. 6 van de locaties sluiten aan het eind van het jaar. Eentje gaat deze maand al dicht. Engeland heeft zich op het WK geplaatst voor de kwartfinales na een 3-2 overwinning op Mexico. In de volgende ronde nemen de Engelsen het op tegen Noorwegen, dat eerder die nacht met 2-1 te sterk was voor Brazilië. Het water in de rivieren staat zo laag dat sommige schepen niet meer kunnen varen. De lage waterstand is het gevolg van de weinige regen die de afgelopen tijd in Nederland is gevallen. Ook eigenaren van woonboten merken hier inmiddels de gevolgen van. De verwachting is dat het water de komende dagen nog verder zal zakken. Het weer tenslotte. In het noorden is het bewolkt en valt plaatselijk wat lichte regen. Verder naar het zuiden blijft het droog en breekt regelmatig de zon door. Rond het middaguur liggen de temperaturen van noord naar zuid tussen 18 en 22 graden. En tot zover het nieuws.
1: Uur na

Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Bart Meijer. Een goedemorgen. Konijnen worden bij fokkerijen vaak mishandeld. Dat stelt belangenorganisatie Animal Rights na het verzamelen van undercoverbeelden. Met een drone en een camera hebben ze vastgelegd hoe dieren worden behandeld. Dat meldt Omroep Brabant. Op beeld is te zien hoe dieren bij hun nekvel, oren of poten worden gepakt en vaak met te veel tegelijk op één hoofd zitten. Volgens Animal Rights zijn deze handelingen strafbaar en gaan ze rechtstreeks in tegen de richtlijnen voor konijnentransport. In het zuiden van Frankrijk zijn zo'n 10.000 inwoners geëvacueerd vanwege natuurbranden. Die woeden vooral in het departement Pyrénées-Oriental, dat is vlakbij de stad Perpignan. Het vuur heeft al een gebied van 4500 hectare in de as gelegd. Zeker 700 brandweerlieden zijn in de regio ingezet om het vuur te bestrijden. Lokale autoriteiten noemen de situatie op de grond zeer moeilijk. Engeland heeft zich op het WK geplaatst voor de kwartfinales na een 3-2 overwinning op Mexico. In de volgende ronde nemen de Engelsen het op tegen Noorwegen, dat eerder die nacht met 2-1 te sterk was voor Brazilië. En het water in de grote rivieren staat zo laag dat veel schepen niet meer kunnen varen. De lage waterstand is het gevolg van de weinige regen die de afgelopen tijd in Nederland is gevallen. Ook eigenaren van woonboten merken hier inmiddels de gevolgen van. De verwachting is dat het water de komende dagen nog verder zal zakken. Het weer tenslotte. In het noorden is het bewolkt en valt plaatselijk wat lichte regen. Verder naar het zuiden blijft het droog en breekt regelmatig de zon door. Rond het middaguur liggen de temperaturen van noord naar zuid tussen 18 en 22 graden. En tot zover het nieuws.

0: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Bart Meijer. Een goedemorgen.
1: Bij Russische luchtaanvallen op de Oekraïnse hoofdstad Kiev zijn afgelopen nacht zeker 10 doden gevallen. Volgens burgemeester Klitschko is een woongebouw in het noordwesten van de stad beschadigd geraakt. Meerdere mensen kwamen onder het puin terecht en ook andere gebouwen in de stad werden getroffen. Het is nog steeds niet duidelijk waarom de netbeheerder gisterochtend de stroom moest uitschakelen voor een deel van de inwoners van Tilburg en omgeving. Medewerkers in het controlecentrum van Enexis zagen dat het stroomnetwerk overbelast dreigde te raken, maar de oorzaak daarvan wordt nog onderzocht, zegt Enexis. Het kan zijn dat er lokaal ineens heel veel stroom werd gebruikt, maar het kan volgens de netbeheerder ook zo zijn dat er iets is misgegaan met de metingen of de interpretatie daarvan. Konijnen worden bij fokkerijen vaak mishandeld. Dat stelt belangenorganisatie Animal Rights na het verzamelen van undercoverbeelden. Animal Rights volgde 26 transporten van fokkerijen naar slachthuizen en legde met een drone en camera vast hoe de dieren worden behandeld, dat meldt Omroep Brabant. Op beelden is te zien hoe de dieren bij hun nekvel, oren of poten worden gepakt en vaak met te veel tegelijk op één hoop zitten. En de parlementaire enquêtecommissie Corona begint aan de zesde en laatste week voor het zomerreces, met als thema vaccinaties en het coronatoegangsbewijs. Aanstaande vrijdag wordt oud-minister Hugo de Jonge voor het eerst verhoord. En vooral het coronatoegangsbewijs is omstreden. Vanaf september 2021 was het 5 maanden lang verplicht om dit te tonen in openbare gelegenheden. Het weer tenslotte. In het noorden is het bewolkt en valt plaatselijk wat lichte regen. Verder naar het zuiden blijft het droog en breekt regelmatig de zon door. Rond het middaguur liggen de temperaturen van noord naar zuid tussen 18 en 22 graden. En tot zover het nieuws. Uur na uur.

0: is de Rosso Express met André en Dave.
1: U heeft er zin in, dat zie ik.
2: Ja, dat klopt. Is ook leuk.
1: Ja, is toch ook zo?
2: Ja, zeker weten.
1: Bent u wel eens vaker geweest bij het programma?
2: Nee.
1: Nou, en nu bent u hier aan deze kant.
2: Kijk.
1: Is toch mooi of niet?
2: Ja, geweldig.
1: Veel plezier, hè?
2: Oké, dankjewel.
0: De Rosso Express.
3: Hallo, daar zijn we weer.
1: Ja, daar zijn we weer. Het is zondag en dat betekent...
4: De Rosso Express.
1: Daar verheug je je al op. En het is weer zover. Zondag...
5: André.
1: Ja, ik ben even bezig met de annonce.
5: Het is zaterdag.
1: Wat is zaterdag?
5: De uitzending.
1: Zaterdag? Nee, zondag.
5: Nee, zaterdag.
1: Helemaal in de war, die vrouw.
5: Ja, nee, het is zaterdag.
1: Dan nee, hoe kom je daar naar bij?
4: Elke zaterdag tussen 10 en 1, de Rosso Express. Met André en Dave.
6: Echt waar?
1: Nou, oké.
0: Muziek van eigen bodem. In de Rosso Express. De Rosso Express.

En het is vandaag zaterdag 27 juni. Welkom in de Rozo Express. In de Rozo Express vanuit een warme studio, kan je wel eigenlijk wel zeggen. Want ik zit eigenlijk min of meer op de ventilator. Dat is ook wel apart hoor, trouwens. We begonnen onze eerste uur met Shocking Blue met Never Marry a Railroad Man uit 2070. En daarna een track van ons wisselalbum van deze week van Valerius met True Hearts. En als je nou denkt van, wat klinkt de stem van anderen een beetje anders? Ja, dat komt een beetje door de hitte hoor. Dus dat slaat bij mij altijd op mijn stem. Dus vandaar.

En mocht je nou denken van ik mis iemand, Dave mis ik onder andere. Ja, dat kan kloppen, want die pikken we onderweg even op. Want ja, het openbaar vervoer rijdt ook niet volgens planning waarschijnlijk.

Nee. Wij dus wel, want we beginnen gewoon met onze uitzending. En Dave, kom strakjes, schuif strakjes aan hier in deze studio. En we beginnen met onze eerste blokje. Een lekkere gezellige muziek, dacht ik zo. Ik denk dat je beter met dit weer op Ameland kan zitten. En Aske Romein en Spinvis zingen daarover.

0: twee nummers over eiland. Ik denk dat het beter, dat je beter op het eiland kan zitten momenteel, denk ik.
1: Ja, toch wel?
0: Ja, Bluff en Ramses Shafiordi uit 2013 van het album Leef. En daarvoor Aafke Romein featuring Spinvis met Ameland. En ik denk dat het daar iets cooler is. Denk jij niet eens?
1: Nou ja. Ja, ik moet eventjes mijn microfoon erbij pakken, hoor. Dus ja, kom er even bij ze. Ja. Dus dit gaat even herrie geven natuurlijk. Gleng, gleng, gleng.
0: Ja.
1: Kan niet anders, die microfoon stond heel raar hier.
0: Ja.
1: Ik weet niet wat mensen gedaan hebben. Oh, ik heb een foto voor jou op het beeldscherm niet staan.
0: Nee, dat zie je verkeerd. Ik heb die foto van jou genomen.
1: Ja.
0: En dan vragen de luisteraars zich af, waar hebben ze het over?
1: Er staat een ram op.
0: Ja, een ram. En ik ben geen ram.
1: Nee?
0: Nee, ik ben een leeuw van Sterrenbeeld.
1: Moet ik toch eens even kijken, hoor. Ja. Ja, van Sterrenbeeld misschien wel, maar voor de rest?
0: Hoe bedoel jij?
1: Helemaal niks.
0: Nee, okay.
1: Nee, ik heb helemaal niks zeggen. Wie zit er onder andere allemaal te luisteren? In ideal geval, Mark zit te luisteren met Karin samen. Linda en Jolanda zijn er. Ik moet nog eventjes naar de website toe natuurlijk, want we moeten ook nog eventjes alles erbij pakken en zo. En al die platen erbij pakken.
0: Mieke zit op de chat.
1: Dat dacht ik al.
0: JP?
1: Ja, PJ.
0: Of PJ? PJ? Ja, ik zeg altijd JP, ja.
1: Ja, maar hij heet toch echt...
0: Zeg het dan in het Engels, hè? Want het ruist toch ook alles om?
1: Hij heet toch echt Pieter Jan, hoor?
0: Ja, Pieter Jan, ja.
1: Ja.
0: Ik draai altijd alles om, dus...
1: Ja, en dan kun je er ook even maken, Pieter Jan, de man die alles kan.
0: Ja, ja.
1: Tenminste, normaal gezien, zo zou je dat moeten zien, hè?
0: Ja.
1: Ja, er komt heel wat binnen aan messengers. Dus ik ga ook even kijken wat ik allemaal nog binnen heb. Want ik heb natuurlijk... Ja, dat is als je net binnenkomt. En je moet snel zijn. Dan moet je eventjes alles installeren en alles aanzetten. En ga zo maar door.
0: Ja.
1: Maar het komt goed. Nou is mij ook een hele goede morgen trouwens.
0: Maak je daar veel te warm voor.
1: Oh ja, nee, ik maak me niet druk.
0: Niet druk maken.
1: Nee, maar denk je dat ik dat doe?
0: Nee.
1: Nee.
0: We hebben nog wel ochtendgymnastiek. Hoe doen we dat dan?
1: Wij gaan gewoon zitten kijken hoe andere mensen dat doen.
0: Oh ja, ja.
1: Ja. Ja, we gaan gewoon kijken hoe andere mensen dat doen. En dan komt het helemaal goed.
0: Ja.
1: Dus, ook zie je... Er zit een André op de chat.
0: Ja. Ja. Ja, ik weet ook niet wie dat is, hè.
1: Wie bent u?
0: Ja, wie bent u? Ja. Ik zal daar even vragen aan hem. Wie bent u?
1: Ja, ik zal hem zo meteen even een schouderklopje geven.
0: Hey, trouwens, over ochtendgymnastiek gesproken.
1: Ja, vertel.
0: Wat denk je, die piano, die heb ik net de studio ingesleept.
1: Ja.
0: Alleen de pianist ontbreekt nog.
1: Ja.
0: Of zullen we kijken of die er is?
1: Nou, zullen we maar muziek gaan draaien? Lijkt me beter. Ja, lijkt me veel beter, ja. Ja.
2: De ochtendgymnastiek onder leiding van Ab Gouwits. Goedemorgen, luisteraars. Staat u allen klaar? Een kleine spreidstand. Staat u rechtop en heft u de armen zijwaarts. Begint u dan met uw linkerarm. Die maakt een kring naar omlaag, langs de andere arm helemaal rond tot die weer zijwaarts is. En dan de rechter, alleen in tempo wat vlugger. Om tot op zee. Uw linker een kring en uw rechter een kring. Zwaai om tot op zee. Zwaai om tot op zee. Geef een viering in de knieën. Dan geeft u de arm een zetje. Zwaai. En zwaai. Strak hem goed. Links. Ga nog even door. Ja. Veer mee. Veer mee. De linker. En de rechter. Gaat goed. En de laatste. Halt maar. Goed. Dan doen we dit nu nog even met een heen- en terugzwaai en dan de kring en dan de rechter. Dat gaat dus zo, als u de armen zijwaarts hebt, zwaait u naar rechts en terug en dan zwaait u hem om tot op zee. De rechter heen en weer en nu een kring. De linker heen en weer en nu een kring. 1 en 2 en op. En de laatste keer. Goed. Want bij dat heen en weer zwaaien moet u voorover buigen. En als u dan de kring gaat maken, komt u rechtop. Meteen maar proberen. Ietsje langzamer, Sjaak. Ja, voorover, voorover, rechtop. En de kring. Voorover, houd uw benen recht. Ja, houd uw benen recht. Goed zo. Tik over die voeten, tik over die voeten. Kom rechtop. Voorover, voorover en een kring. Herhalen. 1 en en twee rechtop. Voorover tik en tik en zwaai weer rechtop. Linker gaat goed. En nu de laatste keer. Goed. Voeten sluiten. Ja, de armen recht omhoog en op uw tenen staan. En van groot gaan de armen omlaag, zo kort mogelijk langs u heen, helemaal aan de vloer. Helemaal klein maken, de vingertoppen aan de vloer, knieën diep gebogen, hoofd voorover en rug rond. En dan weer uitstrekken, hoog op de tenen, nu. Dan langzaam dalen, klein in elkaar. En rustig weer uitstrekken, hoog op de tenen. Maak u klein, diep gebogen. En handen weer omhoog, strak uit, kijk naar boven. Maak u klein, handen aan de vloer. Maak u lang, strak uit. En nu zijn we weer groot. Halt en klaar voor vandaag. Dit was de laatste oefening. Goedemorgen, luisteraars.
3: Dat was de ochtendgymnastiek onder leiding van Ab Gouwits.
1: Ja, daar zat ze.
0: Oh ja, oké.
1: Nee, daar zat ze op te wachten.
0: Ja, inderdaad. Ja.
1: Ja. Ja, het is...
0: Ja, dat is leuk om te zien, om gewoon te kijken hoe dat anderen zich in het zweet werken hier.
1: Ja, PJ ja, die had zich beperkt tot het dingen. Dus die had zich beperkt tot hersengymnastiek.
0: Hersengymnastiek, oké.
1: Okay. Ja, dat is het meest zware voor PJ, dat weet ik. Maar had hij het nou over wat moest je ook alweer doen? Wat was hij nou aan het doen, daarnet in ochtendgymnastiek?
0: Ja, heen en weer allemaal.
1: Heen en weer?
0: Heen en weer.
1: Heen en weer zwaaien.
0: Ja, heen en weer zwaaien.
1: Ja, dat heet toch zwaffelen?
0: Nee, dat is weer een ander onderwerp.
1: Ja. Dat is toch zwaffelen, heen en weer zwaaien? Ja,
0: maar dan krijg je het ook warm, volgens mij. Hè?
1: Weet ik niet. Dat heb ik eigenlijk nooit uitgeprobeerd in die hitte.
0: Nee, nee.
1: Het zou kunnen natuurlijk, ja.
0: Oké, okay, ja. Niveau is er weer.
1: Ja, niveau nog lager.
0: En ik had me er zo voorgesteld, we gaan nu eens een nette uitzending maken.
1: Dat doen wij. Ik heb niks verkeerds gezegd.
0: Nee hoor, nee.
1: Nee.
0: We gaan niet dat nummer draaien.
1: Wat?
0: Nee, met samenstellen kwam ik op een gegeven moment dat bekende nummer wat wij...
1: Zon op mijn piemel?
0: Ja, eigenlijk ieder jaar.
1: Ja, waarom zeg je dat niet? Gewoon zon op mijn piemel. Ja, meer is het niet, want zo heet die track.
0: Ja, maar wie weet zitten de kinderen mee te luisteren.
1: Ja, en...
0: In deze tijd, ja.
1: Luister, het is een normaal woord.
0: Ja.
1: Dus mag je dat zeggen.
0: Oké, okay, nou. Zet even een raam open.
1: Het is een normaal woord dat je dat zegt, hè?
0: Ja.
1: Maar de hitte, jongens, hou rekening met elkaar, zeker weten. Let erop, want de hitte is echt, het is echt op dit moment, het is natuurlijk een flinke hitte. En het is gewoon nogal vervelend voor heel veel mensen. Dus houd rekening met elkaar, maar ga ook geen leuke dingen uit de weg. Dus doe een beetje relaxed. Doe nog even rustig aan en laat jezelf gaan. Maar ja, het is gewoon een feit. Op dit moment is het gewoon een beetje erg veel en erg warm. En dus je kan ook heel weinig doen. En je moet ook eigenlijk niet te veel doen. Ben jij trouwens al vaak naar je stekje geweest?
0: Helemaal niet. Want het is gewoon niet verantwoord.
1: Om te gaan zwemmen?
0: Ja, nee. Het is veel te warm. Het is veel, veel te warm.
1: Ja, maar zwemmen is heel goed, hoor.
0: Ja, dat weet ik. Maar we hadden echt niet het fit voor. Nee.
1: Dus, ja.
0: Maar maandag, dan wordt het allemaal wel wat beter. En trouwens, het was loei en loei druk.
1: Ja, heel veel dingen gaan heel veel dingen gaan niet door. En dat is gewoon jammer. Maar dat heeft gewoon te maken met de warmte. DEFCON is afgezegd. Ik zie dat er onder andere ook een Circus Bossel. De eerste show die ging al niet door. Die gaat vandaag niet door. Tenminste gisteren niet door, omdat het te warm was. Dus ik hoop dat die vandaag... Dat is in het Westerpark bijvoorbeeld. En zo kunnen we nog wel eventjes...
0: Ja, ik kan me voorstellen.
1: Het is er gewoon te warm voor op dit moment. En zeker in een tent is het warm. Maar ze staan er nog aan de Argus Vlinder tot en met 5 juli. Dus in ieder geval kun je er daar nog naartoe. Sowieso. Daar gaan we het straks nog even over hebben.
0: Het wordt in ieder geval komende week wordt het in ieder geval weer een stuk beter. Dus,
1: ja.
0: Ja, dus, Maar toen ik aan het samenstellen was, ik denk bij mijn eigen, nou, zou ik nou eens alleen de winterplaatjes uitzoeken of zo? even de luisteraars even van verkoeling brengen, weet je wel? Maar ik denk, ja, oké, om nou liedjes over sneeuw te gaan, het kan wel, hè?
1: Ja. Let it snow en zo.
0: Ja,
1: als het vriest in Madagaskar, ja, die kun je ook doen. Ja, van Bobby.
0: Ga er even over nadenken.
1: Bobby aan scoopen.
0: Toch een kerstplaatje gaat of een wintersplaatje gaat draaien straks of zo. Hè?
1: Oh ja hoor, Winterwonderland. Ja.
0: We gaan even wat opzoeken.
1: Ja. Winterwonderland. Ja, kan ook, ja. We hebben nou op dit moment een winterwonderland, dus ja.
0: Ja, goed.
1: Ach ja, terug naar de muziek nu. En dat doen we onder andere met deze. Nou ja, gewoon lekker even relaxen en hou jezelf koelen. Dat is het allerbelangrijkste.

0: Meer dan je kan dromen. Dit was van Dikhout. Het is een albumtrack van het album Wat naar boven drijft.
1: Wat drijft er dan naar boven? Ja, dan vraag ik mezelf er wel weer af natuurlijk.
0: Dat is maar net waar je erin gegooid hebt.
1: Ja, maar... Hoezo moet je er iets in gooien om het naar boven te laten drijven? Dat hoef je toch niet te doen?
0: Nee, als hij zwaar genoeg is om te luisteren, dan zink het wel.
1: Ja, dan is het blub. Ja, dan is blubje. Ja, blub, ik ben een vis. Oh, dan kunnen we die ook al draaien. Van K3, blub, ik ben een vis.
0: Blub, ik ben een vis. Oh ja.
1: Ja, net zo goed als dat ik zat te denken van, zal ik hem inplannen? Heb ik niet gedaan, maar vanmiddag ga ik hem wel weer draaien. Ik ga gewoon weer de nieuwe K3 draaien. Ik snap niet waarom dat andere schoten die plaat nooit raakt.
0: Weet ik ook niet. Zat hem eens vragen.
1: De zomer van Oye Lele is gewoon een heerlijke plaat.
0: Ja, oké.
1: Dus die hoort gewoon bij de zomer. En daar word je gewoon helemaal blij van.
0: Ik zal het hem vragen, waarom dat hij dan niet gedraaid heeft.
1: Ja, dat is waar.
0: Ja.
1: Helemaal waar. Ja. Maar goed, Circus Bulsen. Bossel aan het Westerpark. Nou ja, goed, de eerste show is niet doorgegaan. We weten niet dat de show van vandaag doorgaat omdat het gewoon te warm is. Maar het is tot en met 5 juli wel te bezoeken. Dus dat sowieso in het Westerpark. En daar kun je dus naartoe voor Circus Borselen. En dat is het Westerpark in Breda natuurlijk sowieso. En dat is in Tuinzicht. Dus en daar staat Circus Borselen. Maar ja goed, je moet er wel even bij wachten. En Circus Bossel moet je eigenlijk zeggen. Want je zou Borselen kunnen zeggen. Maar ja, Circus Bossel mag je ook zeggen. En, maar ja goed, eerst show kon niet doorgaan dus door de warmte. Nou, laten we hopen dat hij nou wel door kan gaan. En ik hoop het voor iedereen daar. Want dat is het allerbelangrijkste. Straks nog even verder kijken. En wat er nog meer te doen is. We gaan een beetje kijken of dat we misschien iets... verkoelends kunnen doen voor de dingen. Maar ja goed, de Warande onder andere, die heeft de maximale capaciteit al bereikt hier in Oosterhout. Ja. Van mensen die komen, want ja, meer konden ze gewoon niet hebben in het zwembad. Dus het zat hutje-mutje.
0: Dan kan je niet meer zwemmen op een gegeven moment, hè?
1: Ja, nou, ik denk dat het water er dan uit is. Ja. Ik denk vooral dat het water er dan uit is. Dus ja.
0: Maar dan is het helemaal... bewegen op een gegeven moment.
1: Nou, precies. En dan is het helemaal hutje-mutje. En dat moet je ook niet willen.
0: Ofwel als haring in een ton zit je dan.
1: Ja.
0: Je zou het eigenlijk een beetje voor kunnen stellen. Hè?
1: Ja. Ja. Nu twee platen die allebei over Frankrijk gaan. En tenminste over het Frans gaan. En dat is deels in het Frans en deels in het Nederlands. We doen ze allebei. Maurice Monet komt eraan met Le Soleil d'été. Maar eerst deze, Francis van Broekhuizen samen met Philippe Hélan. En ik blijf deze ook zo leuk vinden. Les Vacances. Op vakantie naar Frankrijk, maar ja, niet te warm hoor. En ik denk dat Francis van Broekhuizen het daarmee eens is. Want je houdt er ook niet zo van, hele bloedhitte. Nee, ik ken ook nog een paar mensen die er niet zo van houden. Onder andere ik.

0: Le soleil du thé. We kennen het al in het Nederlands in ieder geval. Als het is een zomerzon van de makkers. Maar ik vond deze gewoon wel leuk. En het is lekker vrolijk. Het is lekker dingen. Je hoorde Maurice Monet. Het leuke aan is dat het gewoon een Nederlands jongen is. Maar hij combineert een beetje Nederlands met Frans in elkaar geweefd. En dat heeft hij altijd al gedaan. Dat vond hij gewoon super leuk om te doen. En vandaar dat hij nou deze uitgebracht heeft. Dat natuurlijk eigenlijk gewoon het is een zomerzon is. Maar eigenlijk is zomerzon ook niet Nederlands helemaal.
1: Het is ook niet, dus, ook een cover, hè?
0: Het is ja, en hij is ook in het Duits opgenomen door de makkers trouwens. Maar goed, deze is, het is gewoon wel leuk. En Les Vacances door Francis van Broekhuizen en Philippe Elan. Ja, ook die blijft leuk om te draaien. Ik word er gewoon heel vrolijk van. En ze wordt al misselijk als ze in een deuxje vo zit naar Frankrijk toe. Dus ik moet daar wel om lachen. Ik vind het wel leuke dingetjes. Dus lekker leuke radio en genieten van muziek. Dat is ook het belangrijkste. Mag ook wel ook, want het is natuurlijk niet bepaald te doen op dit moment qua warmte. Dus, en hier in de studio is het ook flink zweten.
1: Graadje sauna.
0: Ja, het is wel inderdaad flink zweten. Dus doe rustig aan. Neem je rust. Want het is echt niet de bedoeling dat je nou moet gaan rennen en gaan doen. En lijkt mij niet de meest handige. En het rare is ook dat er bijvoorbeeld wel eens van die hardloopwedstrijden zijn. Ook met die hitte. En dat ik dan denk zo van, waarom? Ja, waarom moet je dit willen? Nee!
1: Ja, überhaupt moet je daarmee oppassen. Want ik zag trouwens gisteravond bij mij ook op een gegeven moment. Het was best warm nog. En dan lopen er op een gegeven moment twee te hard lopen. Dan denk ik, oké.
0: Ja, ik snap het ook niet.
1: Ja, ja. Je hebt een flesje water in de handen. Dan denk ik van, ja, oké, maar goed, oké.
0: Alzheimer Café Oosterhout sluit het seizoen op maandag 29 juni af met een gezellige muzikale bijeenkomst. Bezoekers zijn vanaf 7 uur 's avonds welkom in het activiteitencentrum De Slotjes aan het Klotjesveld nummer 15 hier in Oosterhout. En de avond begint om 19:30 en duurt tot ongeveer 9 uur. Tijdens de laatste bijeenkomst voor de zomervakantie zorgt de zangeres Michelle Bom voor een gastoptreden onder het genot van een hapje en een drankje. Is er volop

gelegenheid om samen te genieten van muziek en om elkaar in gesprek te gaan. Nou, je kan natuurlijk, je kan gewoon lekker genieten. Je kan er gewoon, het is gedurende de zomer wel geopend voor andere activiteiten, maar niet voor het Alzheimer Café, want dat gaat pas weer open na de zomervakantie. Nou, de bijeenkomst die is dus op 29 juni in het in de activiteiten in de slotjes. Dus slotjes 15 in Oosterhout. En het begint allemaal, je kan vanaf 7 uur naar binnen. En het begint allemaal om 7:30. Dus als je daar zin op om naartoe te gaan, dan kun je dat doen. En volgens mij is het redelijk cool daar. Dus dan kun je ook een beetje verkoeling hebben. Maar als het goed is, is het wat minder warm dan maandag. Het is even afwachten of dat het gaat gebeuren. Maar toch, dit is Rob de Nijs.

0: Ja, twee nummers van het album Tussen Jou en Mijn. De track 1, namelijk een track 2 draaiden wij van Rob de Nijs. Het is als laatste dus deze van Weet Je Nog. En ja, we hebben er nog eentje tot het nieuws van 11 uur.
1: Ja.
0: En ja, Dave heeft net koffie gehaald.
1: Ja, dat was wel nodig ook, koffie.
0: Ja, ja, ja, dat dacht ik ook, ja. En nou goed, dan ga ik eruit met deze. Geen DKV, Dave, geen DKV. Nee, nee.
1: Nee, dat is net koffie.
0: Ja.

0: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Bart Meijer. Een goedemorgen. Het aantal verkochte nieuwbouwhuizen is begin dit jaar sterk gedaald. Dat blijkt uit cijfers van het CBS en het Kadaster. De verkoop daalde in het eerste kwartaal van dit jaar met 19% in vergelijking met dezelfde periode in 2025. De exacte oorzaak van deze daling is nog niet helemaal duidelijk. Bij Russische luchtaanvallen op de Oekraïnse hoofdstad Kiev zijn afgelopen nacht zeker 10 doden gevallen. Volgens burgemeester Klitschko is een woongebouw in het noordwesten van de stad beschadigd geraakt. Meerdere mensen kwamen onder het puin terecht en ook andere gebouwen in de stad werden getroffen. Het is nog steeds niet duidelijk waarom de netbeheerder gisterochtend de stroom moest uitschakelen voor een deel van de inwoners van Tilburg en omgeving. Medewerkers in het controlecentrum van Enexis zagen dat het stroomnetwerk overbelast dreigde te raken, maar de oorzaak daarvan wordt nog onderzocht, zegt Enexis. Het kan zijn dat er lokaal ineens heel veel stroom werd gebruikt, maar het kan volgens de netbeheerder ook zo zijn dat er iets is misgegaan met de metingen of de interpretatie daarvan. En de parlementaire enquêtecommissie Corona begint aan de zesde en laatste week voor het zomerreces, met als thema vaccinaties en het coronatoegangsbewijs. Aanstaande vrijdag wordt oud-minister Hugo de Jonge voor het eerst verhoord. En vooral het coronatoegangsbewijs is omstreden. Vanaf september 2021 was het 5 maanden lang verplicht om dit te tonen in openbare gelegenheden. Het weer tenslotte. Vanmiddag in het noorden veel bewolking. Er is kans op een lichte regen of motregen. De temperatuur loopt op naar 20 graden in het noorden tot zo'n 24 of 25 graden in het zuiden. En tot zover het
1: nieuws. Uur na uur. Dag na dag.
2: Dag na dag.
3: 24 uur per dag.
1: Jouw radio.
3: Rozo Radio.
4: De Rozo Express.
5: Rozo Express.
6: Kom naar je toe deze zomer.
7: De Intercity naar de liefde vertrekt vanaf spoor 13.

0: De trein. Ik reis er graag mee. Een heerlijke, comfortabele manier van reizen naar bijna alle bestemmingen op het westelijk halfrond. Je ontmoet er bijzondere medereizigers die je soms bekend voorkomen.
1: André en Dave.
0: Reizen met de trein geeft rust en ruimte en het uitzicht is altijd weer anders.
1: Rosso Express.
2: Ah, dat is mijn halte.
3: Koud, hè?
2: Hou eens op!

0: En tracks van ons wisselalbum van Valerius. Lonely Radar heet het. Welkom in het derde uur. Nee, tweede uur van de Roze Express.
1: Last van een zonnesteek?
0: Nee hoor, nee, ik zat op verkeerde spoor.
1: Ja, daar was ik al bang voor.
0: Niet, ik zat niet op spoor 13, maar we zitten op spoor 12.
1: Ja,
0: wisseltje verkeerd gezet. Ja, kan gebeuren.
1: Aha. Uh-huh.
0: Ja.
1: Ja.
0: Kan gebeuren.
1: Hè? Ja.
0: Aha. Uh-huh. Of was je krom getrokken door de warmte? Dat kan ook natuurlijk.
1: Was je krom getrokken door de warmte?
0: Nee, rails die trekken dat allemaal krom met die warmte.
1: In ieder geval, ja, ik weet het niet. Ik heb er nog niet, zoveel over gehoord.
0: Nee, maar het Nederlands wegennet heeft wel zwaar te lijden onder de warmte.
1: Ja, het dus. Elektranet ook, zeggen ze. En, we zullen wel zien.
0: Ja, zo is het. Ja. Als we ineens hier in het donker zitten, dan weten we van... Oké.
1: Okay. Ja, nou ja, dan zitten we in het donker.
0: Iemand zet net de airco aan of zo, weet ik het. Ja, maak er wel iets van. Hè?
1: Ja, precies.
0: Ja,
1: dan zitten we in het donker, ja.
0: Maar gelukkig zitten we rijden met een stoomtrein, dus daar hebben we er eigenlijk geen last van.
1: Natuurlijk.
0: Ja.
1: Ja. Ja.
0: Ja. Daar was jij nog niet opgevallen.
1: Nee.
0: Ja, dacht, die rook, dat is allemaal mist of zo.
1: Ja.
0: Ja, zoiets.
1: Ja.
0: Ja.
1: Ja. Ja, die rook is allemaal mist.
0: Als de rook in je hoofd is verdwenen.
1: Waarom ben je groot?
0: Ja.
1: Ja. Ja, dit is ook een leuk nummer trouwens.
0: Ja.
1: Eerlijk gezegd.
0: Ja. Ja. Even een klassiekers.
1: Ja, nou ja, niet in die zin een klassieker van Boudewijn de Groot. Als je dit vraagt aan iedereen, dan denken ze van... Zeggen ze ook zoiets van, ja, welke? Maar dat zijn meer andere nummers als Land van Maas en Waal en Avond bijvoorbeeld. Dat zijn de twee toch wel dat mensen zeggen van, dat is Boudewijn de Groot. Als je zou vragen aan mensen die iets minder met Boudewijn de Groot zijn gegaan natuurlijk.
0: Ja, klopt.
1: Dus ja.
0: Ja.
1: Dag, ja.
0: Oké. Okay.
1: Maar André.
0: Jongen.
1: Tijd voor de ANB-plaat.
0: Ja, klopt.
1: Ja. Ja.
0: Gaan even varen.
1: Ja, inderdaad met George Baker.
0: Ja, ja.
1: Wild Bird. And If You Understand.
0: En even naar de vogeltjes kijken dus.
1: Ja, we gaan even naar vogeltjes kijken. Vogeltjes.
0: Vogeltjes. Ja. Hoor je wel?
1: Ja, we gaan terug naar 1976. En zometeen hoor je ook de B-kant. If You Understand. Maar eerst dus de A-kant. Dat is Wild Bird. Hier bij Roos Radio.

0: 1976, daar kwam ons wisselalbum vandaan. Of nee, onze A en B-plaat komt daar vandaan. George Baker Selection met B-kantje If You Understand. En dat is dus de B-kant van Wild Bird.
1: Ja, en als je het niet gelooft, dan geloof je het niet. Als je het niet understand, dan understand je het niet. Ja, ik weet het niet hoor. Maak er maar iets van.
0: Ja.
1: Dus ja. Ach ja. Maar wat een gedoe allemaal, hè, André. Met die hitte en et cetera.
0: Ja.
1: En ja. Als je erover nadenkt, dan gaan mensen... Kijk, je kan hem wel heel erg gaan mopperen van het is te warm, het is te warm, het is te warm. Ik zeg het wel hoor. Ik heb ook soms zoiets van... Oh nee. Oh,
0: een paar graadjes.
1: Waarom?
0: Ja.
1: Maar ja, goed. Maar van de andere kant, ja... Je kan nou eenmaal kun je er niks aan veranderen. En dus dan moet je tussendoor. Dan moet je het maar nemen voor wat het is. Ja,
0: ja. Ja. Dus, zeker niet te druk over maken. Daar is het nou net te warm voor.
1: Nou, ik wilde net zeggen. Ja, dan krijg je het nog warmer. En je wil het allemaal niet warm hebben, jongens. Je wil gewoon rustig aandoen. Genieten. Een beetje misschien genieten van de muziek. En dan lekker luisteren. Lekker luisteren naar ons bijvoorbeeld. Dat is ook een goed iets. En ja, goed. Ja, kijk, het punt is, als je wil slapen. De warmte die verstoort de slaap heel erg. Ja, ja je zou gewoon... Ja, ik heb wel eens zoiets van dat je eigenlijk... mijn slaapkamer is bijvoorbeeld heel donker. Dus, ja. Dus er komt bijna geen licht naar binnen toe. Zeg maar gerust zo goed als niks. En tenminste als de gordijnen dicht zijn. Hè? Want ik heb van die gordijnen die zijn dus echt helemaal gericht op...
0: die donker... houden dus echt het licht tegen, zeg maar.
1: Oh, absoluut.
0: Verduisteringsgordijnen heet dat, geloof ik.
1: Absoluut, ja, absoluut. Ja. Maar dat zijn verduistergordijnen, die heb ik dus ook. En ik probeer dan ook alles zo goed mogelijk dicht te houden. Maar heb ik in de winter ook, hoor. Gewoon alles lekker dicht en dan is het lekker. En dan lampje aan en heerlijk. En helemaal als je... Mijn nieuwe lamp is ook zo geweldig mooi. Mijn lamp voor mijn kamer is gekomen gisteren. En hij is supermooi. Daar ben ik heel blij mee met die lamp. Dat is een... dat is weer een aanwinst.
0: Oké. Okay. Dus dan met bepaalde licht...
1: en je kan...
0: Temperaturen en zo.
1: Geen temperatuur echt. Maar er zit gewoon licht in. En je kan hem gewoon... Er zit een afstandsbediening bij. Je kan, zwakker licht geven. Wat feller licht geven. Je kan hem alles geven wat je maar wil. Dus hij ziet er... Het is absoluut een... hij is absoluut mooi. En hij past bij de kamer. Dus dat is ook een voordeel.
0: Oké. Okay.
1: Dus ja. Dus het is altijd leuk met de dingen spelen. Ja, hoe cool is het in de studio? Ik durf het niet 100% zeker te zeggen, maar laat ik het zo stellen. Ik denk een graad of 30 wel aangetikt.
0: Ja, zeker wel.
1: Zo cool is het in de studio bij ons op dit moment.
0: Af en toe lopen we gewoon even de gang op en zo, want daar is wel een beetje wat koeler.
1: Ja, af en toe hebben we koffie nodig, wat ik direct weer nodig heb.
0: Kan me beter warm drinken met dit...
1: Ja, maar koffie moet je misschien niet zo snel doen. Maar de ultieme ding is natuurlijk gewoon een fles raak thuis hebben. Gewoon een fles raak kopen bij de supermarkt. En je kan 0,0 kopen. Ik doe dat niet, want ik vind 0,0 suiker boeiend.
0: Er zit ook bepaalde stoffen in.
1: Ja, maar zit geen... Nee, maar ik ga niet... Ik vind, dit is geen alcohol, hè. Dit is geen, geen alcohol.
0: Maar hoe heet dat? In die suikervrije, daar zit ook weer een bepaalde zoetstof in. En daar... Ja, precies. Ook niet iedereen tegen.
1: Nee, precies. Maar ik neem dan gewoon een grote fles raak. Ik heb het thuis volgens mij ook in de kast alweer een stuk of 4 staan.
0: Er zijn natuurlijk ook andere merken. Je mag niet alleen of dan ene merk natuurlijk noemen.
1: Oh nee, dat is waar. Dus, we zitten bij de ORTS natuurlijk. Ja, dat mag ook niet. Oh, dat is wel...
0: Er zijn natuurlijk ook andere merken.
1: Ja, Caravan Sevitan bijvoorbeeld.
0: Ja,
1: bijvoorbeeld. Casey, van de Jumbo, van Albert Heijn. Dan heb ik het toch weer goed gedaan, jongens.
0: Ja, klopt.
1: Ja, ik doe dat. Maar ik vind dat dus heel lekker. Maar je kan ook gewoon... Ja, welke A maar limonade ook wil. Maar ik wil wel niet met suiker. Zonder suiker vind ik echt helemaal dat... Ja, ik drink het wel als het er is, want het is verfrissend. Maar het is niet echt... Ja. En dan raketjes natuurlijk, hè.
0: Ja,
1: raketjes. Ja, ja. Oh, heerlijk. Ja. Ook raketijsjes. Gemiddeld... ik heb er denk ik...
0: Ik heb een halve koelkast mee diepvriezer of mee... Hoe heet dat? Mee zal liggen.
1: Nou, ik heb er gemiddeld van die raketijsjes. Of perenijsjes. Ah, lekker. Maar ik neem gemiddeld zo'n, op dit moment van die rakettenijsjes, ik denk dat ik wel een stuk of 5 per dag heb of zo. Als ze niet meer zijn.
0: Maar daar heb je ook diverse merken in, toch?
1: Ja, maar die ga ik niet noemen.
0: Nee, die mag je niet noemen.
1: Nee, want daar ga ik er weer overheen.
0: Nee, dat klopt.
1: Maar ik zeg, ga gewoon naar de supermarkt, haal daar rakettenijsjes gewoon van het eigen merk.
0: Als ze er nog zijn.
1: Ja, die van, het grappige is, die van een dure merk, die kun je kopen. Maar haal ze gewoon van een eigen merk. Kan geen kwaad, zijn goed. Oh, en wat ook leuk is, de meeste van die supermarkten hebben ook van die kuipjes met ijs. Die zijn ook goedkoop. Daar betaal je mee gemiddeld zo'n €1,39 of €1,40 voor. Er zitten dan 8 van die kuipjes in. En dat zijn kuipjes met gewoon van die ijs. En ook dat is lekker. Dus ook dat zijn aanraders voor deze dingen. Dus, maar ik vind die waterijsjes en dan inderdaad ijsjes van... heerlijk. Ja. Nee. Oh. Ja, ik vind het lekker. Ja. Okay. Niks mis mee.
0: Weet je wat ook lekker is?
1: Ja,
0: mooie muziek te gaan draaien.
1: Ja, was ja. Wat gaan we draaien?
0: Ze wil ik al dicht hier.
1: Oh ja. Ja. Die zomerdag dat ik jou in mijn armen had. Ja, die toch?
0: Die dus.
1: Ja.

0: Ja, bluff was dit met hoe warmer de zon. Het kwam wel uit 2011. En daarvoor draaiden wij Willeke Alberti met Die Zomerdag uit 1964 alweer.
1: Die zomerdag. Dat ik jou in een... Ja, nou goed. In ieder geval niet... Nee. Laat ik dat maar niet genoemen. Ik kan wel heel mooi zingen trouwens, hè? Ja. Oh, kijk, let op. Komt-ie aan. Ja?

0: moet je nou trouwens ook niet zitten, wat een plofje werd aan de andere zijde. Ja, nee, maar ja, dat. Ja,
1: oké.
0: Ja, okay. Ja, dat was toch mooi?
1: Ja, ja.
0: Ik zie jouw gezicht gaan. Wat wil jij daarmee zeggen?
1: Zij heel cynisch.
0: Ja, vooral dat. Ja, ja dat, ja.
1: Ja, ja.
0: Ja, dus...
1: Goed.
0: Ja.
1: Ik zat net eventjes even naar... om ook cool te blijven. Weet je wat je dan ook gewoon kan doen?
0: Nee.
1: Gewoon winterplaatjes kijken. Ik zag net de sneeuwpop en van afgelopen winter.
0: Oh, maar dan kun je veel beter de film Frozen gaan zitten kijken.
1: Oh ja, dat kan ook.
0: Ja, ja. Dan krijg je laat het los, laat het los. Ja, krijg je dat ook,
1: zoiets?
0: Ja. Ja, ja. Okay. Ja, ik denk dat dat, ik denk dat dat best wel een goede ding is. Ja, ja, dat is wel een goed idee.
1: Nou,
0: ja.
1: Oké, houden we erin.
0: Ja, dus...
1: Moet je niet uitknippen bij de herhaling.
0: Ja, nee. Knip, weg.
1: Weg.
0: Ja, is weg nu.
1: Is het nu weg?
0: Ja, het is nu weg.
1: Weet je dat zeker?
0: Ja.
1: Oké, dit knippen we er ook weer uit.
0: Ja, is wegknip.
1: Ja, goed.
0: Ja, ook weer wegknip. We gaan muziek draaien, want anders wordt het helemaal niks meer, jongens. Wordt het helemaal niks meer. Dit is Rob de Nijs en die heeft het over wat je nodig hebt. Geld. Ja, soms is geld wel handig.
1: Ja, dat is wel handig.
0: Ja, is wel handig. Ja.

0: De Amazing Stroopwafels. Trouwens, twee liedjes over geld. En trouwens, ik zeg altijd maar zo. Geld, het is wel, het is fijn. En ik hoef ook niet
1: absoluut.
0: Ik hoef ook niet in geld te zwemmen. Nee, maar pootje baden is wel lekker.
2: Ja, nou, een beetje geld is wel... Ja, kijk, de een die verdient iets meer dan de andere. Dat is een feit. Als je rond kunt komen, is het heel fijn. Ik ben zelf zo'n van zoiets van lekkere muziek en een beetje geld kunnen uitgeven is wel fijn. Ja, goed, en wat ik al zei, ik kan het gelukkig goed doen. Ik kan het heel goed doen zelfs. En daar ben ik ook heel blij mee. Maar ja, als je het niet kunt, en ja, ik zeg ook altijd, met geld, je kan er heel veel kanten mee uit. Als je maar weet, en als je ook maar weet, kijk, stel nou, je komt om andere redenen kom je niet meer aan werk. Er zijn overal wel potjes voor. Alleen je moet de juiste weg zien te vinden. En dat is het punt.
0: Ja, klopt.
2: En dan hoef je nog niet eens heel druk te maken over geld. Tenminste, niet als je natuurlijk een hoop kinderen hebt. Want dan wordt het nog een ander verhaal. Want ja, het is niet zo dat het dan rijkelijk is. Maar als je alleen bent, dan is het redelijk. Dan kun je redelijk doen. Dan is het redelijk te doen. Dus jij hebt geen kinderen. Maar jij hebt het ook moeten doen. Dus ja, dus...
0: Nee, klopt. En ik kon er ook wel mee rondkomen.
2: Ja.
0: Maar goed, nou is het helemaal natuurlijk. Kijk, ik ben met pensioen. Ik ben pensionaris.
2: Hè? Pensionado.
0: Ja, pensionado.
2: Ja.
0: Dus, en dan hoor je ook wel eens op een gegeven moment gemoppen, dit en dat. Maar waarom, vraag ik dan wel eens af van. Maar ik kan wel heel veel.
2: Ja, oké. Okay. Dus maar het ligt er ook aan. Het ligt er ook aan natuurlijk ook.
0: Situaties en alles.
2: Natuurlijk ligt het aan de situatie. Het ligt ook aan. Het ligt ook aan het feit dat als jij. Als je dus geen, om een of andere reden geen geld hebt, dan ligt er ook aan, heb je schulden. Als je geen schulden hebt, dan heb je geen probleem.
0: Nee.
2: Dan is het redelijk goed te doen. Alleen je moet je wel aanpassen als je natuurlijk, net zoals ik bijvoorbeeld, best wel een goed salaris hebt. En je komt dan ineens met minder te zitten. Dan is het wel wennen. Maar dan denk ik ook wel dat het op zich wel te doen is. Alleen je moet even de juiste plek en de juiste wegen zien te bewandelen. Ook bij de gemeentes.
0: Ja, klopt.
2: Nee, want er valt heus nog wel wat te doen, gelukkig.
0: Je moet de weg weten. En daar word je ook wel op ieder moment mee geholpen.
2: Ja, dus, jawel. Sommige mensen worden heel goed ermee geholpen.
0: Mensen in Mopperhalve wel, maar zo slecht hebben we het hier in Nederland ook weer niet, hoor.
2: Ja,
0: zeg ik het altijd.
2: Nou, goed. Precies.
0: Tijd voor muziek.
2: Ja, laten we dat maar doen, hè?
0: Ja. Canyon?
2: Ja, Canyon. Nou, je hebt van Canyon vorige week draaide ik toevallig een andere van hun. En toen draaide ik een andere van hun. En die van Canyon. En dat was natuurlijk eindelijk weer zomer. En altijd zon als dat eens kon. Ja, dat moet je niet willen, hoor, in mijn ogen. Nee, dat moet je in mijn ogen niet willen. Canyon, altijd zon als dat eens kon. En zometeen gaan we het ook nog even hebben over meer zon met Circus Custers. Maar goed, dat gaat dan over de zomer. Maar eerst dus deze. Maar altijd zon, nee dankje.

0: Ja, joh, de Circus Custers. En ik nam je mee naar de jaren 80 in dit geval, 1985. En in de zomer dus Circus Custers. Daarvoor ook nog Canyon. En altijd zon als dat eens kon uit de 1980. En het leuke is natuurlijk, Canyon kent iedereen van Mooi Volendam. En die andere single, Als ik maar bij jou ben. En ik denk dat ik die toch straks ook nog even draai. Want die is zo lekker. En die hoort al bij de zomer. Dus die ga ik straks in tussen 1 en 3 ga ik die ook nog even draaien. Oh, als ik maar bij jou ben. Eigenlijk is het een Italiaans nummer. En ik denk dat ik die moet ik sowieso even gaan draaien nog. Want het hoort er toch wel bij die dingen. Ik hoop dat er nou een beetje verkoeling gaat komen. Want het schijnt dat er, volgens mij is de zon soms eventjes een beetje weg buiten. Ja. Dus het zou best, dat is best lekker. Ja, daar verwachten wij allemaal op eigenlijk. Op een beetje, die verkoeling niet toch wel. Ik vind wel dat het moet kunnen. Een beetje meer verkoeling buiten.
1: Ja. Ja, klopt. Dus, een lekker regenbuitje.
0: Oeh, ja.
1: En dat onweer erbij mag ook wel.
0: Wat zeg je?
1: Dat onweer erbij, dat mag ook wel.
0: Oh ja, daar heb ik geen moeite mee. Nee. Kijk, er zijn heel veel mensen bij die dus allemaal denken ze dit en dat en zus en zo en onweer en dat vind ik eng. Er zijn heel veel mensen bij die vinden onweer eng. Kijk, onweer is niet eng. Het moet natuurlijk niet inslaan in je huis, dat is een ander verhaal. Nee, want dat is natuurlijk dat is niet iets waar je op zit te wachten.
1: Als je dat hebt meegemaakt, dan kan ik me voorstellen dat je dan op een gegeven moment wel bang wordt. Ja, dat kan ik me heel goed voorstellen.
0: Daar zit je inderdaad niet op te wachten. Maar dat is natuurlijk niet fijn. Maar toch een klein briesje. Helemaal niet erg. En dan een beetje onweer wat verder weg zit. Ik vind het niet erg. Weet je wat ik lekker vind? Bijvoorbeeld als je dan in bed ligt en het is niet warm. Want het moet niet warm zijn. En dan is dat is bijvoorbeeld in de herfst. En dan onweer. En dan kletterende regen tegen je ramen. En dan lig je daar in je bed. En dan, oh jongens toch. En dat vind ik zo lekker. Ik vind dat zo heerlijk.
1: Zag je stik de regen op me?
0: Nou, dan gaat het ook. Nee.
1: Dan moest ik ook weer ineens aan denken. Ja.
0: Ja, Jolanda heeft het niet op onweer en Teddy, de kat, ook niet. Nee.
1: Nee, dat kan ik me voorstellen.
0: Nee, ja. Die ook niet.
1: Nee, maar kijk, op een gegeven moment donderslagen, et cetera. Wij vinden dat al hard kan. Maar bijvoorbeeld dieren. Daar komt het vele malen harder binnen.
0: Absoluut, ja. Absoluut. Ja. Dat is zeker waar. Dat is zeker. Ben ik met je eens.
1: Niet meer stil, man. Dat is gewoon.
0: Nee, ben ik zeker met je eens. Maar
1: en
0: goed.
1: We hebben er nog twee tot het nieuws van 12 uur.
0: Moet lukken.
1: En dan zijn we straks weer terug.
0: Oh, summer days.

Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Bart Meijer. Een goedemorgen. Een van de slachtoffers die zijn omgekomen bij een zwaar auto-ongeval in het Limburgse Heibloem is voormalig Boer zoekt vrouw deelnemer John Nauwe. In de auto zaten 6 inzittenden, van wie er 4 ter plekke overleden. Nauwe deed vorig jaar mee aan het populaire tv-programma. De boer kwam vorig jaar ook al in het nieuws toen er een grote brand uitbrak in zijn kippenstal. Daarbij verloor hij 50.000 dieren. Het aantal verkochte nieuwbouwhuizen is begin dit jaar sterk gedaald. Dat blijkt uit cijfers van het CBS en het Kadaster. De verkoop daalde in het eerste kwartaal van dit jaar met 19% in vergelijking met dezelfde periode in 2025. De exacte oorzaak van deze daling is nog niet helemaal duidelijk. Bij Russische luchtaanvallen op de Oekraïnse hoofdstad Kiev zijn afgelopen nacht zeker 10 doden gevallen. Volgens burgemeester Klitschko is een woongebouw in het noordwesten van de stad beschadigd geraakt. Meerdere mensen kwamen onder het puin terecht en ook andere gebouwen in de stad werden getroffen. En supertyfoon Bavi heeft grote schade aangericht op het eiland Rota in de Amerikaanse Noordelijke Marianen. Er zijn windsnelheden tot 290 km per uur gemeten. Volgens de weerdienst zal het grootste deel van het eiland, dat ongeveer 1500 inwoners telt, wekenlang of zelfs langer onbewoonbaar zijn. Het weer: in het noorden is er sprake van veel bewolking en kans op het lichte regen of motregen. In de rest van het land schijnt de zon geregeld en daar blijft het droog. Het wordt 20 graden in het noorden en zo'n 25 graden in het zuiden. Ook morgen zijn de verschillen tussen het noorden en het zuiden groot. Later in de week slaat het weer om en wordt het overal zonnig en warm zomerweer. En tot zover het nieuws.

0: onbezorgd en vrij. Met het geluid van je zomerradio. Rozo Radio.
1: De Rozo Express.

0: de trein. Ik reis er graag mee. Een heerlijke, comfortabele manier van reizen naar bijna alle bestemmingen op het westelijk halfrond. Je ontmoet er bijzondere medereizigers die je soms bekend voorkomen.
1: André en Dave.
0: Reizen met de trein geeft rust en ruimte en het uitzicht is altijd weer anders.
2: Goedemiddag, station.
1: Rosso Express.
3: Iedereen uitstappen graag.
0: Ah, dat is mijn halte.
1: Goedemiddag. Info, cultuur, conversatie en muziek in de Rosso Express.

0: Ja, welkom in het derde uur weer van de Roosel Express. En dit was een track van ons wisselalbum van Valerius met Everything Was Easy.
1: Ja, iets even tussen de bedrijven door. Het is natuurlijk warm. Maar je zou misschien, als die doorgaat, tot op heden heb ik nog niet gehoord dat die niet doorgaat, zou je naar een grote vlooienmarkt morgen kunnen.
0: Oké.
1: Want die wordt gehouden bij het Willem II Stadion in Tilburg. En er zijn zo'n 250 particuliere standhouders op deze markt aanwezig. Met een overtollige huisraad. Dus als je bloempotten, planten, tuinstoeltjes, boeken. Je kan het zo direct niet bedenken. Of het is te vinden en je kan daar dus naartoe. En de standhouders hebben hun schuurtjes, zolders, et cetera, allemaal weer leeggehaald. En hun overtollige spullen die worden dan tegen scherpe prijzen aangeboden op deze vlooienmarkt. Nou, die is dus morgen. Er zijn 250 kramen aanwezig. En dat is allemaal in het Willem II Stadion te Tilburg. Of dat die doorgaat is natuurlijk nu nog een beetje onduidelijk. Omdat heel veel dingen niet doorgaan. Maar het zou kunnen dat die wel doorgaat. Het staat nog niet dat die niet doorgaat. Dus tot op heden. Dus,
0: hou de website even in de gaten, zou ik zeggen.
1: Houd ook even in de gaten daar. En hou die dingetje in de gaten. Want wie weet kun je er daar wel naartoe. Bloedheid, warmte, et cetera. Het hoort er allemaal bij. En je hoorde daarnet natuurlijk muziek van onder andere Night Lemming en Kim en Jan, zeg ik dat goed? Nee, nog niet. Hè? Die komen er nu aan, hè? Night Lemming.
0: Ja. Nee, we draaiden de net als openingsnummer van Earth and Fire.
1: Ja, Valerius en dingen, ja. Maar Kim Lian en Night Lemming, die komen er nu aan. Ja, je hoort het soms. Ik was even koffie halen en dan ben je eventjes
0: van. We krijgen nou de wissel. Ik ben ook een beetje in dingen zo.
1: Ja, de XXL-track komt er nou aan, André. Ja, ik was even weggelopen. En dan moet je even checken naar anders naartoe lopen. En toen dacht ik zo van, volgens mij heb ik al platen gemist. Maar was dus nog niet. Dus dat is wel een voordeel. Dus ja.
0: XXL-track.
1: Ja, die is van Lemming. Dit is Mystic Summer Night. Zo moet ik het eigenlijk zeggen. Hè? Ja, Mystic Summer Night. Huh?
0: Nee, Lemming? Nee.
1: Ja?
0: Gerrit Joling.
1: Zit ik te ver?
0: Goed, luister maar.
1: Ja, laten we dat maar doen.
0: Ja.
1: Ja, laten we dat maar doen. En volgens mij zit er een foutje op de site. Dus

0: soms probeer ik me wel eens een voorstelling van te maken hoe zo'n track nou tot stand komt. Bijvoorbeeld dan een heel lang intro en zo. Dan hebben ze zoiets van, Gerard die was nog niet in de studio. De band is vast begonnen te spelen. En toen kwam die in de studio, hadden ze de microfoon niet aangesloten. Toen hadden ze de verkeerde schuif. En zo kwam een XXL track tot stand.
1: Nou, dat denk ik niet hoor.
0: Ongeveer, ja. Dus.
1: Ja, ik blijf het de beste periode van Gerard Joling vinden. Voor mij, hè. Laten we wel wezen, hè. Want dit is voor mij, hè. Dus ik blijf dit de beste periode vinden van dingen van Gerard Joling. Maar dat is... ik vind zijn Engelse periode vind ik geweldig. Ticket to the Tropics. Love is in Your Eyes. Nou, deze, Spanish Heart. En er zijn er nog wel meerdere bij die ik helemaal knijter geweldig vind. Dus ja, dus
0: maar
1: zijn
0: ja, nodig maar eens uit in de studio en dan is het altijd lol.
1: Ja.
0: Hij is zo gezat.
1: Ja, we zouden hem kunnen uitnodigen bij ons in de studio. Ik ben alleen bang dat we er veel geld voor meneer moeten tellen.
0: Ik denk het ook wel, ja.
1: Ja, dat dan weer wel. Dus meneer Joling is meestal niet zo goedkoop.
0: Nee.
1: Dus
0: kunnen wij niet betalen.
1: Nee.
0: Nee, dat klopt.
1: Daar hebben we de kracht niet meer voor.
0: Nee.
1: Zoiets, denk ik. Ik denk dat het is.
0: Ja.
1: Wie zit er nou te luisteren? Nou, de chat. In ieder geval zitten PJ en Mieke te luisteren. André zit te luisteren.
0: De André of ze?
1: Ja, ik denk het wel, ja. En ik heb natuurlijk ook nog in ieder geval Karine en Mark zitten te luisteren. Jolanda zit te luisteren. En waarschijnlijk Linda ook, maar die is niet aan het chatten. Maar die zal waarschijnlijk aan het luisteren zijn. Maar die heeft ook soms wel eens drukjes hier en daar. En in België...
0: Ja.
1: Schijnt er al een beetje donder te rollen.
0: Oké.
1: Ja. En dat hoor ik van Karim. Nou is dat denk ik een hint, maar dat terzijde.
0: Oké.
1: Okay. Ja, dat is een hint.
0: Ja, ja.
1: Dat is een hint naar een nummer van Rob de Nijs. En de donder rolt.
0: Ja, komt goed.
1: Ja,
0: komt goed.
1: Ik denk dat die hint is. Ja, dat is een grote hint naar een nummer van Rob de Nijs. Ja. Ja, die kunnen we eigenlijk direct wel doen. Hè?
0: Ja, die draaien van straks even.
1: Ja, we gaan het eerst even over Mystic Summer Nights hebben. Lemming en niet te vergeten natuurlijk Kim Leon. Wij in Wijk aan Zee. Oké. Ja, maar eerst Lemming. Mystic Summer Nights.

0: Twee nummers van 6 jaar geleden, 2020 wil te verstaan. Kim Leen. Leen was dit met Dijk in Wijk aan Zee.
1: Ja, nee. Ja. Kijk, Kim Leen, die Kim Leen van der Meij. Want ja. Zo moet er zijn, zo heet ze eigenlijk voor helemaal. En ja, goed. Ja, je hoort er niet zoveel meer van. Ja, op tv is nog wel wat te zien regelmatig. Hm. Vooral bij SBS.
0: Ja, maar zo'n carrière staat een beetje belachelijk.
1: Ja, een beetje stil. Ja. Ja. En natuurlijk hoorde je ook nog Mystic Summer Night door Lemming met Wally daarin. Wally McKay, ja. En het is, als je ooit nog eens een keer bij Kijk kijkt en je hebt het nog nooit gezien, is het absoluut een aanrader om eens een keer alle seizoenen van Ik Geloof in Mij te gaan zitten kijken. Ja. Je lacht je kapot. Vind ik. Ik moet er echt vreselijk om lachen.
0: Blijft leuk. Ja,
1: ja. Ja, het is echt zo grappig. En vooral René Leblanc is grappig.
0: Ja.
1: Ja, vooral grappig. Ja, ja. Hoe die doet en hoe die is. En dat je denkt zo van... Hoe mag ik het zeggen? Hoe groot kan een ego zijn?
0: Ja.
1: Ja. Ja. Ja. Ja, maar ja. Dat maakt het juist wel heel grappig. En je ziet echt...
0: Ja, leuk, echt een leuke serie. Echt een aanrader.
1: Ja, ja. Het is juist het grappige eraan hoe ze dan doen van... Dit wordt hem helemaal. En dan zit ik te kijken en dan denk je van... Oh jee.
0: Tuurlijk.
1: Ja, oh jee, ja. Ja, en dan krijg je natuurlijk de videoclip die zo geweldig is voor René Leblanc. Maar if I tell you that I love you.
0: En je hoopt toch steeds dat hij een keer in ons programma gedraaid wordt, hè?
1: Ja.
0: Dus iedere keer hoor je hem, komt hij weer terug.
1: Ja.
0: Dus ja, ik zou zeggen, ja, volhouden, jongen. Gewoon volhouden, hè? Wie weet. Jij wil hem gaan draaien?
1: Nee. Maar je weet zijn voornaam, hè?
0: René.
1: Ja, dat zegt toch al genoeg? Nee.
0: Oh, René. Oh, René. Ja. Ja, dan heb je net hoe je de klemtoon legt. Ja. René.
1: Ja, kijk. Als hij ooit als er ooit echt een plaat komt die gewoon wel goed is eerlijk, dan heus zal hem draaien. Want ja, het is niet zo dat als er platen bij zijn. Kijk, iedereen die kan ineens hele goede platen brengen.
0: Ja.
1: Dus dat kan. Het is plaatje.
0: We hebben ooit wel eens een rubriek gehad van zet in godsnaam die plaat af, weet je wel.
1: Ja, maar dat waren echt nummers waarvan je dacht van nou, doe maar gewoon niet.
0: Ja, maar af en toe dan heb ik wel zoiets van wat we af en toe tegenkomen en denk van, zullen we die rubriek weer eens een keer in het leven roepen?
1: Ja, nou nee. Ja, van de ene kant wel, van de andere kant. Er zijn ook mensen bij die het wel mooi vinden vinden. En kijk, laten we wel wezen. Wij kunnen er zelfs onze eigen ideeën over hebben, maar...
0: Ja, dat is ook als een geintje.
1: Maar,
0: juist,
1: absoluut.
0: En zeker niet dat wij op een gegeven moment die plaat is vernachelen. We hebben ook eens een keer reacties op hebben gehad.
1: Ja, dat was ook leuk. Die dachten dat wij heel veel platen naar zijn grootje aan het brengen waren. Dat is een edit. Ja, wel eens kort van editen.
0: Ja, daarom.
1: Op een computer.
0: Ja, dat was leuk.
1: Maar goed.
0: Die heb ik ook in het grote boek gezet van de Rozo Express. Als opmerkingen.
1: Ja, nou, weet je. We gaan terug naar de muziek.
0: Ja. Ah. Hier zijn de drieën.
1: En Rob de Nijs is onderweg.
0: Ja, maar welke? Maar welke? Welke?
1: Oh, dat kunnen ze zo zien.
0: Oh, je hebt het al opgezet.
1: Ja, staat al op Facebook, ja.

0: Gelukkig heb ik mijn paraplu bij.
1: The thunder rolls. Oftewel, de donder rolt. Ja, goed, Karin. Jij kopte hem een beetje in, stiekem. Maar goed, er zijn vorige week in Ekelo, waar ze dus wonen, Mark en Karin, waren er maar liefst 5 blikseminslagen, waarvan 2 huisbranden. En de achterbuur zelfs, die had zijn motor in de naast de elektriciteitskast in de... in de schuur gezet, zijn motor. En ook die is nu niet meer.
0: Zo.
1: Terwijl die is verbrand. Ja, het kan gebeuren natuurlijk. En dat is met onweer altijd. Maar van de andere kant, ja, ik ben niet zo... Ik ben niet bang van onweer. Dus dat vind ik het voordeel aan. Er zijn heel veel mensen die zijn heel bang van onweer. Ja, ik dan weer niet. Ik heb het voordeel dat ik het heel erg gaaf vind eigenlijk. En dat ik stiekem er eigenlijk doorheen wil gaan lopen. Maar dat ik zoiets heb van, laat ik het maar niet doen.
0: Nee, dat moet je niet doen. Nee.
1: Nou, je moet één ding... Ze zeggen wel eens dat je onder een boom moet gaan zitten. Dat moet je maar niet doen.
0: Nee, ook dat niet. Nee.
1: Nee.
0: Nee. En, nee, als je ergens in de polder loopt of wat dan ook, dan moet je gehurkt gaan zitten. En dan het liefst in een sloot of wat dan ook. In ieder geval zo klein mogelijk maken.
1: Je moet gewoon zorgen dat je schoenen hebt met rubberzolen. That's it. Meer is het niet. Als je schoenen hebt met rubberzolen, dan kan je weinig gebeuren. Omdat namelijk rubber geleidt geen stroom.
0: Ja, dat zeggen ze ook wel eens op een gegeven moment als je in een auto zit. Dan worden ook sommige mensen wel eens bang. Daar hoef je helemaal niet bang voor te zijn. Want mocht de bliksem op de auto slaan of wat dan ook, staat rubber banden. Dus dan heb je hetzelfde.
1: Ja, ook
0: dus dat. Je moet wel op een gegeven moment als je uitstapt, niet het portier meer aanraken. Als je dus op dat moment, nee, dat moet je niet doen. Want die auto die kan nog wel degelijk op ontspanning staan. Dus,
1: ja, dat weet ik. Dat klopt.
0: Dus dat moet je dus niet doen.
1: Even iets heel anders. Wat gaat er morgen gebeuren in Oostenrijk?
0: Ja, ik durf geen voorspelling te geven. Het is wel een extreem warme temperatuur. Ik heb gisteren gekeken naar de vrije trainingen. En veel auto's hebben het moeilijk. En dat kan ik me voorstellen, want...
1: En die van Max ook, of niet?
0: Ja, ook wel. Ja, die zit er ook wel op een paar keer dat op een gegeven moment de motor gewoon niet startte.
1: Maar wat denk je dat gewoon in het algemeen, als het gewoon doorgaat en het lukt allemaal, wat denk je dat hij gaat doen?
0: Nou, ik denk Antonelli op 1 van Mercedes, want dat is echt een... Russell, die wordt nog steeds als nummer 1 in het team, maar zijn positie gaat een beetje wankelen momenteel. Want Antonelli die scoort veel beter als Russell. En ik denk dat voorspelling Antonelli op 1. Misschien Hamilton op 2.
1: Ja.
0: En misschien als de derde is Max, hoop ik. Vanmiddag dan zijn de kwalificatie. Ik weet niet. Moeilijk te voorspellen.
1: Nou, dan gaan we er naar kijken. Kijken wat er gaat gebeuren. Ja. Dus moeilijk te voorspellen, maar het gaat hopelijk wel gebeuren. Goed, ik neem je even mee naar Spanje. Maar ja,
0: okay.
1: We gaan even naar Spanje met Imca Marina. Nee, niet Eviva España. Ik zal straks wel een andere van haar draaien in mijn programma bij de Meezingers. Maar we gaan het in het Spaans doen. En we gaan 2 dingen in het Spaans doen bijna, zeg maar. Het Euroquintet komt eraan, het 79e, de enige single van een groep uit Eindhoven. Met... Esto es el amor, ja? Maar we gaan eerst dus inderdaad in Camarina draaien. Dit is Casanova.

0: Ja, ik vond het wel leuk om deze keertje te draaien. Uit 79, namelijk het Euroquintet. Ja, het is echt waar. Het is zonder gekheid. Het is een Nederlands bandje uit Eindhoven. Ze maakten één singeltje en dat was deze. SOS El Amor. En ja, waarom? Je moet het mij niet vragen omdat dit een Spaanstalig plaatje is geworden. Arnold Baar zat erin. Chris Mandiger, sorry. Erik Loor, Jos Bruggeman en Tony van Kampen. En die zaten allemaal in deze band. En wat ik al zei, ze maakten maar één singeltje. En dat was deze. De SOS El Amor uit 79. Dus Euroquintet. En daarvoor ook nog in Camarina in het Spaans met Casanova. Olé. Ja, nou ja, goed. Je kan er olé mee doen. En je kan er van alles mee doen. Maar ik denk dat het hoognodig tijd is voor iets heel anders. Want we gaan even zwemmen.
1: Ja. Ja. Yeah. Ja. Ja. Het zij in een zwembad, het zij achter in je achtertuin, hè, als je een zwembad hebt.
0: Je hebt het over...
1: Kan allemaal.
0: Ja, we gaan gewoon een zwemliedje draaien. Ja. 79.

beest. En bovendien zet zoiets toch een domper op zo'n feest. Tot in de kleine uurtjes heeft dit fraaie feest geduurd. En toen pas werd het rustig in de doorgaans stille buurt. Toen

0: barbeknoei.
1: Hartstikke idee. Barbeknoei?
2: Ja. Ja, barbeknoeien. Ja.
1: Barbeknoeien.
2: Ja, je gaat okay, altijd knoeien met barbecue.
1: Daar maak jij er weer van, hè?
2: Nee, maar het is gewoon zo. Je gaat altijd knoeien met barbecue. Ja, ben je altijd aan het knoeien.
1: Ja.
2: Weercode rood, extreme hitte tot halverwege de avond, zegt Mieke. Dat is weer Plaza. Dan heb je Bayerader noemt code rood benauwde hitte. Okay. En ja, dat zijn gebeurlijke zaken. Ja,
1: nou,
2: dankjewel
1: dan
2: Mieke.
1: Wel tijd om even af te koelen. Hè?
2: Oh, dat zou ik heel graag willen doen.
1: Lekker is dat.
2: Zou ik heel graag willen doen.
1: Ja.
2: Ja, ik zou heel graag bijvoorbeeld, zou ik heel graag best wel in de buurt van Goes willen wonen of zo, die kanten uit.
1: Ja?
2: Want dan heb je heel veel water, dus dan kun je daar heerlijk gaan zwemmen. Dus dat zou ik helemaal niet erg vinden nu op dit moment, om heel eerlijk te zijn. Maar goed, dat is persoonlijk, hè?
1: Jawel, dat klopt.
2: Ja. André?
1: Ja?
2: Ja?
1: We hebben er nog twee.
2: En dat ruimt.
1: Ja, André, we hebben er nog twee.
2: Ja, precies, ja.
1: Ja. Is toch wel leuk, hè? Als je op mijn naam kan rijmen.
2: Ja.
1: Ja, rijmen en dichten zonder de...
2: Ja, nou, laat maar. Het is te warm voor. Veel te warm voor dit allemaal. Jolanda is aan het reageren, zie ik. Dus daar zal ik zo meteen even kijken wat Jolanda gaat schrijven. Jolanda stuurt Nee, dat stuurt Jolanda niet. Nee, en dat zie ik ook Jolanda niet doen. Nee, dat zie ik ook Jolanda nog niet doen.
1: Nou, oké dan. Nou, vooruit dan. We hebben er nog twee tot de nieuws van 1 uur.
2: Ja,
1: ik zou zeggen, bedankt voor het luisteren.
2: Jolanda verlangt ook naar de zee, net als ik.
1: Ja, inderdaad. Ja, heerlijk, lekker verkoelend.
2: Nou, laten we dat maar doen dan.
1: Ja, zo is het. Goed, bedankt voor het luisteren. Jij gaat nog 2 uurtjes door?
2: Ja.
1: Ik zou zeggen, prettig weekend.
2: Ik ga nog even 2 uur zweten.
1: Ja, zo is het. Ja.

Dit is WNC. Dit is het nieuws. Ik ben Edward Niesing. Goedemiddag. Supertyfoon Bavi heeft grote schade aangericht op het eiland Rota in de Amerikaanse Noordelijke Marianen. Er zijn windsnelheden tot 290 km per uur geregistreerd. Volgens de Weerdienst zal het grootste deel van het eiland, dat ongeveer 1500 inwoners telt, wekenlang of zelfs langer onbewoonbaar zijn. Een van de slachtoffers die zijn omgekomen bij een auto-ongeval in het Limburgse Heibloem is voormalige boerzoekvrouwdeelnemer John Nouwen. Hij was ook raadslid voor het CDA in de gemeente Leudal. In de auto zaten 6 personen, van wie er 4 ter plaatse overleden. Nouwen deed vorig jaar mee aan het populaire tv-programma. En hij kwam vorig jaar ook al in het nieuws toen er een grote brand uitbrak in zijn kippenstal, waarbij hij 50.000 kippen verloor. Het is nog niet duidelijk waarom netbeheerder Enexis gisterochtend de stroom moest uitschakelen voor een deel van de inwoners van Tilburg en omgeving. Medewerkers in het controlecentrum zagen dat het stroomnetwerk overbelast dreigde te raken, maar de oorzaak daarvan wordt nog onderzocht. Het kan zijn dat er lokaal ineens veel stroom werd gebruikt, maar het is volgens de netbeheerder ook mogelijk dat er iets mis is gegaan met de metingen of de interpretatie daarvan. Bij Russische luchtaanvallen op de Oekraïnse hoofdstad Kiev zijn afgelopen nacht zeker 11 doden gevallen. 46 mensen raakten gewond. Volgens de burgemeester is een woongebouw in het noordwesten van de stad beschadigd geraakt, waardoor meerdere mensen onder het puin terechtkwamen. Ook andere gebouwen in de stad werden getroffen. Dan nog het weer. Behalve in het noorden, daar blijft het deels bewolkt, klaart het in de rest van het land verderop. Er waait een matige westenwind en de temperatuur varieert van 20 graden in het uiterste noorden, 25 in het midden en tot 28 of 29 graden in het zuiden. Tot zover het nieuws.

0: we weer.
1: Dit is Rosso Radio.
2: Rosso Radio.
3: Goedemiddag.
4: Ja, goedemiddag, daar zijn we weer. Dat klopt. Nou, we hoorden een hele andere leuke tune er tussendoor. Ja, daar zorg ik Arie voor natuurlijk.
5: Ja, eventjes een andere. Ja, ja, volgende week misschien weer dezelfde. Wie, ja, wie zal het zeggen? Maar goedemiddag, achter de microfoon hoor je Mieke. Die heeft de presentatie in handen. En de lijst, de speellijst die we afspelen, die heeft ze alleen maar klaar.
4: Ja, en ik kan jij nou tegenwoordig zien.
5: Oh,
4: ja.
5: Goedemorgen.
4: Normaal krijg je me op papier en nou gewoon zo voor je neus.
5: Dat was wel schrikken, denk ik. Dat je mij kan zien.
4: Nee, dat jij de lijst kan zien.
5: Oh.
4: Nou, we horen het alweer. We zijn er weer. En we zijn in de mood deze keer tot aan de klok van 3 uur voor Nederlandse disco. Nou, het wordt gezongen in het Engels, maar het zijn allemaal Nederlanders. Of ze hier ook echt geboren zijn, dat weet ik niet precies. Er zit natuurlijk ook, Suriname, al dat soort, dat hoort ook bij Nederland.
5: Ja, dat hoort er ook bij. Ja,
4: dat
5: sowieso.
4: Dat hoort er ook allemaal bij. En er zitten nummers tussenin. Oké, die ken ik niet, of de artiest niet. Maar het is allemaal een beetje uit de jaren 60, 70, ja, de disco-periode, 70, 80.
5: Lekker
4: hoor. Van alles en nog wat. Dan kunt u vanmiddag niet luisteren op www.rozenradio.nl. Misschien dan donderdagavond van 7 uur tot 9 uur 's avonds op 106.2 ORTS of DAB+. Nou, we gaan een beetje uitbreken.
5: Zullen we dat doen?
4: Ja, doe maar.

0: idee.
1: Weet je wel, maar toen ik dit samenstelde opviel, ik denk het had gisteren gemaakt kunnen zijn.
0: Eigenlijk wel, hè?
1: Ja, hè?
0: Ja.
1: A Little Love was dit van CJ en daarvoor Break It Out, Lisa Bore.
0: Ja, en als je dan denkt van ja, waar hebben ze nou voor over dat gisteren gemaakt moet worden? De muziek is ons heel bekend.
1: Ja.
0: En dan zie je in één keer CJ staan. Huh, who the fuck is dat?
1: Ja,
0: oh, mag niet. Oh, het is gelukkig geen televisie, dan mag het. Maar nee, ik kan er ook even niet op komen.
1: Nee, maar het is een beetje van die clubmuziek.
0: Ja, maar deze kennen wij wel.
1: Deze dan weer wel.

0: De zomer spat uit je speakers. Het zonnetje in je radio. Rozo Radio.
1: Ja, deze versie kenden wij nog niet. We kenden wel van de Detroit Animals. Maar dit was Forest met Feel the Need. En daarvoor de schaars geklede dames van Centerfold met Dictator.
2: Dat is hoe we erover beginnen. Ik wilde vandaag dus komen. Hè? Lange broek, korte broek. Wat zal ik doen? Ik heb maar een blouseje aangedaan. Korte mouwen, korte broek. En dacht, zal ik mijn badslippers dan aan doen of mijn discoschoenen? Ik heb voor het laatste gekozen. Dus ik kan een dansje doen vanmiddag.
1: Hey, ik heb ze nog niet gezien. Maar dat is wel een leuke combi dan.
2: Ja, nou, het ziet er niet uit. Maar vandaar dat wij op de radio zitten. Dat ziet niemand het.
1: Ziet niemand
2: maar,
1: het.
2: Van die hooghaken, weet je wel, van vroeger.
1: Ja, die bolle neus.
2: Ja!

0: I can't take my eyes off you, Gerard Joling en buurman. Wat doet u nu?
1: Ja.
0: Ja,
1: wie
0: kennen we
1: was dat nou?
0: Wie was dat ook alweer? Tatjana, ja, dat schijnt ook weer een nieuwe vlodder serie te zijn.
1: Ja, dat is zij de moeder.
0: Ja, dan is zij de moeder. Dus ja. Met kaplaarzen?
1: Nee, volgens mij niet. Ja, nou ga je dingen vragen. Ik heb wel die serie al gezien. Nou ga je dingen vragen. Ja,
0: dat heb je niet opgelet?
1: Dat leidt af, zeg maar. Oh, laten we het zo maar zeggen.
0: Die kaplaarzen, die leiden af.
1: Nee, ja, die. Maar ja, het is leuk. En dan hebben ze het over oma, de oude vlodder.
0: Ja.
1: En natuurlijk over opa, die er dus niet meer is. En dat is logisch. Maar nee, met een oude vlodder maar.
0: Oude vlodder.
1: Maar wel leuk.
0: Ja. En daarvoor hoort u Felicity met Something About You. En we hebben trouwens een rode draad vanmiddag. En wel deze dames.
1: Dus ook een drankje.
0: Ja.

0: Ja, dat was de Gangster Boogie. Door Tony Scott gezongen. En daarvoor onze rode draad van vanmiddag. Mai Tai met Body and Soul.
1: Maar eigenlijk raar. 1984 gaan we nou naartoe.
0: Serieus?
1: 42 jaar geleden.
0: Erg.
1: Oh, ben ik
0: oud.
1: Wil
0: je niet zo hard zeggen?
2: Oh, ben ik oud.
1: Go for it.

0: zon schijnt. Je voelt je onbezorgd en vrij. Met het geluid van je zomerradio. Rozo Radio.
1: C.J. van The Limit en Risqué met Go For It. En deze volgende twee nummers, weet ik zeker, die kunnen we allemaal ons nog wel herinneren. Misschien nog wel meezingen.
2: Meezingen en meedansen.
1: Ja, meedansen, alles.
2: Ja, ja, en ja. We gaan eerst een drankje doen.
1: Het is goed.
2: Komt dan.

0: Ja, hij blijft leuk, hè. Spargo, You and Me. En daarvoor History, Mai Tai. Allemaal van Nederlandse bodem. Deze keer zijn we gewoon in de mood van Nederlandse disco hits.
1: Hier heb je hem nog een keer.
0: Ja.
1: Onze Tony.
0: Oh, Tony.
1: Komt u maar. Kom maar, je mag zingen. Ah, zie je wel. Hij kan dat wel. Rozo Radio, in de mood, met Mick.

0: Time Bandits, I'm Specialized in You. En daarvoor That's How I'm Living, Tony Scott. En voordat we aan deze twee nummers begonnen, wilde ik nog zeggen van, nou, Arie zit natuurlijk aan de andere kant. Die hoor je ook, maar wammers.
1: Wammers die schuiven
0: licht en dicht.
1: Ik dacht, ik zal ze hebben. Maar wist jij dit?
2: De leukste programma's hoor jij bij Rozo Radio.
0: Ja, dat
1: kijk,
0: klopt.
1: En daar zitten wij ook bij.
0: Daar zitten wij ook bij. Heel veel verschillende stijlen hebben we.
1: Ja, nou.
0: Ja, moeten ze maar gewoon eens kijken op de site, hè? www.rozoradio.nl.
1: Hier is een afkorting.
0: Ja.

0: Wederom een andere versie van Boogie Nights. En deze keer door La Fleur. En daarvoor How About It van MDMC. En dat is de afkorting van Modern Danceball Music Company. En dat bestaat allemaal uit Nederlanders. Onze rode draad is weer aan de beurt van vanmiddag. En dat is, wat Arie zei, dit drankje ook.
1: Ja,

0: Goedemiddag.
1: Ja, als u zich afvraagt, waar zit ik nou naar te luisteren?
2: Ik zou het niet weten.
1: Nee. U zit naar het programma In de Mood te luisteren. En deze keer zijn Nederlandse disco-hits. Dus ze zijn allemaal geproduceerd op Nederlandse bonen door Nederlandse artiesten. En die hoorden ze juist Cat Into It, Tony Scott en onze Rode Draad. Van vanmiddag My Time met Female Intuition.
2: En mocht je nou denken, dat klopt helemaal niks van het allemaal Nederlandse artiesten zijn. Nou, hoor deze maar.
1: Ja, die wel.

0: op je radio. Met alleen de beste hits.
1: Live It Up, The Time Bandits en daarvoor Upside Down, Vanessa. We hebben nog een klein zorgmomentje. Ben je 65 plus en lijkt het je inspirerend om te hebben over humor en hoe je daarmee omgaat in je leven? Wil je daar met leeftijdsgenoten in gesprek gaan? Nou, dat kan. Dat is dan 14 juli, dat is een dinsdag om 14:00 in de Pannenhoef. En dat wordt begeleid door Paul de Klein. Die is onderdeel van Platform Levensverhalen. Het is zijn passie om mensen de ruimte te geven hun unieke levensverhalen met anderen te delen. En elke maand gaan ze met elkaar daar in gesprek over. En deze keer is het dan humor. Zeg je van nou, dat lijkt hem wel gezellig. Dan kunt u zich aanmelden en dat is dan via Paul de Klein. En Klein schrijf je dan met K-L-E. Lange ei, zoals wij altijd zeggen. Nee, het is niet goed, maar dan weten we in ieder geval wat we het over hebben. Paul de Klein, 16@gmail.com. Ik herhaal, Paul de Klein, dus Paul met een L op het eind. De Klein, 16@gmail.com. Nou, we gaan snel weer verder met ons programma, want we hebben er nog aardig wat te gaan. Ik zie er zelfs eentje tussen staan van 6 uur, 6 minuten, 36. Ah, misschien dat we die wel een beetje inkorten. En we gaan verder. Ja, daar zijn ze weer.
2: Ja, we gaan een drankje doen.
1: We gaan een drankje doen.

0: draait nog even door. Spago met Just For You. En daarvoor What The Goes On My Thai. Nou, ik had het daarnet over een nummer dat 6 uur duurt. Ja. Nee hoor, 6 minuten nog iets. We gaan het zien wanneer Arie zegt van nou, ik ben zat.
1: Ja.

0: I Don't Know What Comes Over Me, The Sherman Brothers. En daarvoor She's the So Divine, The Limit. Deed in Nederland niet zoveel, maar in Amerika en in Engeland des te beter. Nou, deze dames zijn wel iets verder. Hadden ze in het buitenland ook succes?
1: Nou, België.
0: Oh.

0: Ja, Let's Go Dancing, dat hoort wel natuurlijk in het lijstje thuis, Nederlandse disco hits.
1: Ik ben back af, ik weet niet hoe het met jou zit.
0: Je hoorde de Novo Band en daarvoor, ja, natuurlijk. You're the greatest lover, love. En ik heb het even opgezocht.
1: Ja, ik had het helemaal mis. Dus, nee, niet alleen in België.
0: Nee, maar Wandolala, dat was echt de eerste in de hele Benelux, sloeg dat aan. Dus ze hebben, en toen zijn ze ook nog Spaans gaan zingen. En dat werd dan ook in Spanje weer... Hoppatee, en
1: ja,
0: hit.
1: Ja, daarom.
0: Ja, nee, het was niet verkeerd. Maar ja, dat is eigenlijk net zoals, hoe heet het ook maar, Dolly Dots. Angela Groothuizen, Amerika.
1: Ja?
0: Ja, we kunnen wel wat in Nederland.
1: Ja, ja, zeker. We hebben ook een televisiezender.
0: We hebben ook een televisiezender.

0: U hoorde zojuist nog Forrester met Rock the Boat en daarvoor Fox the Fox, Precious Little Diamond. U heeft geluisterd naar het programma In the Mood en deze keer Nederlandse disco hits. En Arie, weer bedankt.
1: Jij ook bedankt voor de presentatie, de samenstelling, de gezelligheid en het bakje thee en het bakje water. En wat hebben we nog meer?
0: Bakje water.
1: De koekjes,
0: bakje
1: de ijsjes.
0: Bakje water voor de hond. En u thuis natuurlijk ook bedankt voor het luisteren. En hopelijk tot volgende week. En het is nog steeds mooi weer.
1: Zeker weten. En dan wilt u weten wat we volgende week hebben. Ik zeg, hou alles in de gaten. Kom je er van eigen zacht.
0: Okay.
1: Of anders gewoon luisteren.
0: Oké. Okay. Bedankt. Tot volgende week.

0: Luister met veel plezier naar Rozo Radio.
1: Rozo Radio.
0: Rozo Radio.
1: Rozo Radio.

0: Dit is WNC. Dit is het nieuws. Ik ben Edward Niesing. Goedemiddag.
1: Hamas is bereid afstand te doen van de bestuurlijke controle over de Gazastrook. Dat heeft een woordvoerder van de beweging op een persconferentie gezegd. Hamas vocht de afgelopen jaren een bloedige oorlog uit met Israël. Het vertrek van Hamas moet de weg vrijmaken voor de komst van technocratische bestuurders, zoals afgesproken in het vredesplan van president Trump. Deze stap wordt gezien als een volgende stap in het vredesproces. Het kabinet geeft de komende jaren 420 miljoen euro extra uit aan nieuwe woningen voor ouderen. Veel senioren willen verhuizen naar een kleinere, gelijkvloerse woning, maar kunnen geen geschikte plek vinden. Het ministerie van Binnenlandse Zaken zegt dat er vooral een tekort is aan woningen voor senioren die zorg nodig hebben en aan zogenoemde clusterwoning. De nieuwe bouwsubsidie moet dat veranderen. De twee jongens van 15 die gisterochtend zijn verongelukt in het Noord-Brabantse dorp Zeeland, reden na een feestje zonder toestemming in de auto van een familielid. De politie zegt dat de jongens een auto van een familielid hadden meegenomen, maar doet verder geen mededelingen over hoe het ongeluk is gebeurd. De tieners hebben vaker zonder toestemming in de auto van hun ouders gereden, vertelden vrienden aan Omroep Brabant. En de UEFA heeft ernstige kritiek op de FIFA. De bond begrijpt niets van het besluit om de schorsing van de Amerikaanse smid Folarin Balogun op het WK op te schorten. Volgens diverse media heeft president Trump zich met de zaak bemoeid en meermaals met FIFA-voorzitter Infantino getelefoneerd. De 25-jarige Balogun kan door het besluit in de achtste finale spelen tegen België. De FIFA heeft een grens overschreden, zegt de UEFA. Dan nog het weer. Behalve in het noorden, daar blijft het deels bewolkt, klaart het in de rest van het land verderop. Dan waait een matige westenwind en de temperatuur varieert van 20 graden in het uiterste noorden, 25 in het midden en tot 28 of 29 graden in het zuiden. Tot zover het nieuws. Uur na uur.

Dit is WNC. Dit is het nieuws. Ik ben Edward Niesing. Goedemiddag. Hamas is bereid afstand te doen van de bestuurlijke controle over de Gazastrook. Dat heeft een woordvoerder van de beweging op een persconferentie gezegd. Hamas vocht de afgelopen jaren een bloedige oorlog uit met Israël. Het vertrek van Hamas moet de weg vrijmaken voor de komst van technocratische bestuurders, zoals afgesproken in het vredesplan van president Trump. Deze stap wordt gezien als een volgende in het vredesproces. Het kabinet geeft de komende jaren 420 miljoen euro extra uit aan nieuwe woningen voor ouderen. Veel senioren willen verhuizen naar een kleinere, gelijkvloerse woning, maar kunnen geen geschikte plek vinden. Het ministerie van Binnenlandse Zaken zegt dat er vooral een tekort is aan woningen voor senioren die zorg nodig hebben en aan zogenoemde clusterwoningen. De UEFA heeft ernstige kritiek op de FIFA. De bond begrijpt niets van het besluit om de schorsing van de Amerikaanse spits Oralin Balogun op het WK op te schorten. De FIFA heeft een grens overschreden, zegt de UEFA. Volgens diverse media heeft president Trump zich met de zaak bemoeid en meermaals met FIFA-voorzitter Infantino getelefoneerd. Balogun kan door het besluit in de achtste finale spelen tegen België, morgen nacht om 2 uur Nederlandse tijd. En koning Willem-Alexander en zijn gezin vieren Koningsdag op 27 volgend jaar in Lelystad. Dat heeft de Rijksvoorlichtingsdienst bekendgemaakt. Het is de eerste keer dat de koning zijn verjaardag viert in Flevoland. Zijn moeder deed al eerder. In 2006 bezocht ze Zeewolde en Almere. 2027 is ook de 60ste verjaardag van Lelystad. In 1967 gingen daar de eerste bewoners wonen. Dan nog het weer. Behalve in het noorden, daar blijft het deels bewolkt, klaart het in de rest van het land verderop. Dan waait een matige westenwind en de temperatuur varieert van 20 graden in het uiterste noorden, 25 in het midden en tot 28 of 29 graden in het zuiden. Tot zover het nieuws. Uur na uur.

wat ik al zei, namens mij een hele goede middag en welkom weer bij een aflevering van Saturday's Music and More hier bij Rooster Radio. De komende twee uur ben ik nog bij met een hele hoop lekkere muziek en een bloedhete studio. Dit keer kun je niet zeggen buiten is het koud, binnen zit. Nee, buiten is het nog heter als in de studio. Maar dat te zijde. We begonnen met Buster Poindexter en Hot Hot Hot uit 1989. En gewoon stevast lekkere muziek. We gaan er een beetje toch wel een zomerstintje ook aangeven, maar gewoon een ook andere plaat. Als je nog een verzoekplaat hebt, geef hem even aan me door. Mag via de chat van Rooster Radio natuurlijk, sowieso. En dat mag natuurlijk ook als je op mijn Facebook zit, dan mag je dat ook doen. Gewoon doorgeven en we draaien met plezier. In ieder geval Mark en Karin zitten te luisteren, Jolanda zit te luisteren, PA. En Nieke die zit op de chat en ook te luisteren. En wie weet nog heel veel meer mensen. Maar goed, ik zei het al, ja, hij wordt door andere stations weinig gedraaid, dus ja. In Nederland dan wel te verstaan. Dus dan is het hoog nodig tijd om nog maar een keer te draaien. Bij de nieuwe platen, maar goed. Heb ik nog andere dingen? Straks de meezingers. En nog veel meer, maar wat ik al zei, ja. Nieuwe platen, ja, ze horen erbij, hè. Ik kan het toch niet laten om te draaien, want ik vind hem zo lekker, deze nieuwe. Hij is zo zomers dat

zomer mee en die laten je lekker genieten van de zomer. Alhoewel, Loco en Acapulco moet je ook blijkbaar niet doen, want het schijnt er ook bloedheet te zijn. Nog heter als in Nederland, dus ja, dan ga je naar de 40 graden toe. Moet je ook niet willen, hoor. Nee, dat zou ik niet willen. Je hadden de Four Tops uit 1987 en natuurlijk niet te vergeten, daar hebben we ook nog de nieuwe single van K3. De zomer van Oya Lele. Nou ja, goed, ja, dan zit je er wel op te wachten. Ja, ja, ik wel in ieder geval. Weet je wel dat het zo leuk is? In die zomerse periodes. Dan komen ook die heerlijke foute zomerplaatjes tevoorschijn. En daar is er ook eentje van. Stond in de Nederlandse top 40. En ik moest er ineens aan denken. Dus ja, dan moet je maar met rijden ook. Audrey Landers. Dit is

Ze zeggen wel eens, never listen to a bouzouki player. Nou ja, moet je ook eigenlijk niet doen ook hoor. Want dan krijg je Nee, dat gaat nooit goed. Nee, dat gaat nooit goed. Dat kan ik je nou vertellen dat nooit goed gaat. Ach ja, weet je, er komen wat verzoekjes binnen. Daar ga ik ook even aan voldoen. Maar ik had zoiets van, ik had er net nog even een plaats staan. En ik had zoiets van, ja, die moet ik ook even draaien. En we zijn nog niet aan de meezingers begonnen. Maar ik ga er wel eentje draaien die je eigenlijk kunt meezingen gewoon. Ik had zoiets van, nou, dan doen we het, we maken het uit. We gooien het gewoon op één grote hoop. En dan zien we wel waar het uitkomt, toch? Ja, trouwens, je hoorde ook de Godry Landers. En natuurlijk, oh, Playa Blanca. Ja, ik had het over deze plaat trouwens. En er komt er nog eentje aan direct. We gooien er gewoon lekker en we maken er een soort zomerse soepsooi van. Met ook nog een vleugje winter, want Mieke die kwam ook met iets. Nou goed, gaan we gewoon doen. Dit is Canyon.

Ja, je hebt ook die met Scheveningen inderdaad geïn, maar deze is met België. Die kan er alle kanten mee uit. Karin, die had hem aangevraagd. En ja, Rob kwam zo graag naar België en Belinda ook. Nou ja, goed, dankjewel Karin. En had hij ook meer fans, heb ik het idee altijd gehad. Dat hij meer fans nog in België had dan in Nederland. Maar Rob de Nijs dus. En Jolanda die schreef dus over, inderdaad over die Nederlandse versie van Scheveningen. En ze vinden hem allebei mooi. Ja, ze zeggen ja, mooi. Ja, dankjewel voor het aanvragen. En Rob zit ondertussen ook op de chat. Dus goed, ja, maar, nou ja, goed. Ik kan alle kanten tegenuit zeggen. Ja, goed, ja. Hey Rob. Ja, daar is Rob. En Rob is er ook bij, dus nou ja, goed, dat heerlijk, dit soort dingetjes. Kijk, even Rob ook eventjes, dat ze op de chat erbij zitten. Die is er ook bij gekomen. En ja, goed, weet je, het is ook nog tijd voor de twee meezingers. En zometeen dan heb ik nog een verzoekje voor... Koud, hè? Ja, nou, die ga ik dan ook voor je draaien, hoor. Ja, ga ik ook nog doen.

Ze is verliefd op een frikandel. Als ik op die fotohoes kijk, dan heb ik nog steeds het idee dat Sander Remer op die hoes staat. Naar mijn weten wel. En het fotohoesje is samen met Andres. En zij is verliefd op een frikandel. Ik moet er wel even bij zeggen op dat Sandra dan een frikandel in de mond heeft. Nou ja, goed, ik weet het niet hoor, maar... Ja. De single kwam trouwens 2 keer uit. Ze brachten hem in de jaren 80 nog een keer uit. Maar in de jaren 70 kwam deze single van Andres al uit. Ja, ja, ja, ja, ja. Sandra was Sandra en Andres. Ja, Dries Holte dus inderdaad. En Mieke zei, oh help, Dries Holte. Zij is verliefd op een frikandel. Nou ja, goed, ja. Maar, hè? Ja, kijk, ik vind best, hè, kijk, dat je kan verliefd op alles worden tegenwoordig. Het is gewoon een fetish. Maar ze is verliefd op een frikandel, kwam uit in 1969. Later kwam de single nog een keer uit. En nou ja, goed, in ieder geval, het is en blijft een apart verhaal, deze plaat. Laat ik het daarop houden. Zij is verliefd op een frikandel, dus van Dries Holte en... Ja, hij kwam ook uit in België trouwens. Dat moet ik er ook nog even bij zeggen. En ja, ik vind het bijzonder. Ik vind hem heel bijzonder, deze plaats. Ik ben verliefd. Ja, maar vind ik dat wel? Nou goed, laat maar zitten. Maar ja, wel lekker natuurlijk, hè, om op te eten. Ja. Ja, ik hoef nog niet eens een frikandel speciaal. Maar gewoon frikandel. En dan bijvoorbeeld satésaus of currysaus erbij. Oh ja hoor. Nee, laat maar komen. Maar goed, op de chat ondertussen wat ik al zei. Rob is er ook bij. En zo kunnen we nog wel even doorgaan. En ik hou gewoon van dingen. Oh, André is Dave. Ja, dat klopt. Ik ben... Ik moet even mijn naam omzetten. Ja, dat is waar ook, ja. Goed, ik heb nog 2 verzoekjes hier liggen. Nou ja, goed, daarna was deze er ook eentje van. Ja. Moet ik hier nog over zeggen? Oké, PJ. En bedankt, hè. Ja.

Mieke die vroeg hem weer aan. Hij had zoiets van, oh jee. Rob is ondertussen van de chat afgeknikkerd. Ja, waarom weet ik niet, maar hij viel er ineens af en was ineens plop weg. Ja, dus als je het gelooft, Rob, je bent even weg. Maar goed, het raad is inderdaad Winter the Angel. Angel Winter

Ja, dat was natuurlijk speciaal voor Geert en Sophie. En Geert, ja, je weet het, hè, voortaan nu moet je niet naar Sophie luisteren. Hè? Ja. Nou ja, dan draai ik er ook nog maar even eentje achteraan, want die ook over trouwen gaat en zo.

Gino Politi en natuurlijk Viva La Mama. En we draaiden ook nog Gilbert O'Sullivan. Die draaide ik dan ook weer voor Geert en Sofie. Ik ken jullie wel niet, maar ik dacht, nou ja, als we het ook over trouwen hebben, dan hoort die plaat er ook al bij, hè. We draaiden ook het Lowland Trio en Trouw Niet Voor Je 40 Bent. En dat was ook voor Geert en Sofie, namens Mark en namens Karin. En we gaan even op naar het nieuws van 2:00. En daarna ben ik vlug weer terug met een plaat die heel toepasselijk was de afgelopen dagen. En meer zeg ik niet, maar het zit in de titel.

Dit is WNC. Dit is het nieuws. Ik ben Edward Niesing. Goedemiddag. De Belgische voetbalbond KBVB heeft van de FIFA te horen gekregen dat een beroep tegen het opheffen van de schorsing van Folarin Balogun niet ontvankelijk wordt verklaard. Eerder uitte de UEFA ernstige kritiek op de FIFA. De bond begrijpt niets van het besluit om de schorsing van de Amerikaanse spits op het WK op te schorten. De FIFA heeft een grens overschreden, zegt UEFA. Balogun kan door het besluit in de achtste finale spelen tegen België vannacht om 2:00 Nederlandse tijd. Hamas is bereid afstand te doen van de bestuurlijke controle over de Gazastrook. Dat heeft de woordvoerder van de beweging op een persconferentie gezegd vandaag. Hamas vocht de afgelopen jaren een bloedige oorlog uit met Israël. Het vertrek van Hamas moet de weg vrijmaken voor de komst van technocratische bestuurders, zoals afgesproken in het vredesplan van president Trump. Deze stap wordt gezien als een volgende in het vredesproces. Het kabinet geeft de komende jaren 420 miljoen euro extra uit aan nieuwe woningen voor ouderen. Veel senioren willen verhuizen naar een kleinere, gelijkvloerse woning, maar kunnen geen geschikte plek vinden. Het ministerie van Binnenlandse Zaken zegt dat er vooral een tekort is aan woningen voor senioren die zorg nodig hebben en aan zogenoemde clusterwoningen. En koning Willem-Alexander en zijn gezin vieren Koningsdag op 27 april volgend jaar in Lelystad. Dat heeft de Rijksvoorlichtingsdienst bekendgemaakt. Het is de eerste keer dat de koning zijn verjaardag viert in Flevoland. Zijn moeder deed dat al eerder. In 2006 bezocht zij Zeewolde en Almere. 2027 is ook de 60ste verjaardag van Lelystad. In 1967 gingen de eerste bewoners er wonen. En dan nog het weer. Vanavond is het in grote delen van het land tot zonsondergang vrij zonnig. De temperatuur varieert van 18 graden in het noorden tot lokaal nog 25 in Zuid-Nederland bij een matige westenwind. Vannacht is het droog met wat bewolking. De minima komen uit tussen 15 en 18 graden. Tot zover het nieuws. Uur na uur.

Komt hij nog een keer, hoor. En dan dat einde, dat trompetje. Dat doet inderdaad 6 minuten, bijna 7 minuten over 2 alweer hier bij Roos Radio. En namens mij een hele goede middag als je net ingeschakeld bent. Je luistert naar het 2e uur van de Saturday's Music and More op deze zaterdag 27 juni. Een van de warmste zaterdagen van de afgelopen tijd. En geloof mij maar, het zweet. Waar loopt het niet langs? Langs je bilnaad. Dit klinkt zo verkeerd, even toe maar niet. Nee. Laat ik het daar maar bouwen. Maar ik vond Bats of Burning wel heel toepasselijk om die te doen, want laten we wel wezen, in de nacht, het is net dat je bed in brand staat van de warmte. Ja, je zweet weg. En dan zou je kunnen denken van dat je iets in je bed gedaan hebt, want zo nat is je bed zelfs, maar dan is dat gewoon puur van zweet. In dit geval wel, ja. Ja, maar goed, welkom terug straks naar de twee meezingers. Misschien nog wel een aantal verzoekplaatjes die ik heb hier en daar op liggen. Als je die doorgeeft, dan ga ik ze met plezier voor je draaien natuurlijk sowieso. Maar natuurlijk ook nieuwe muziek. Ik heb er even 2 voor je achter elkaar die ik gedaan. Want ik wil er 2 voor je achter elkaar draaien. Er is namelijk een dame, she's back. Ja, naar zo'n beetje sinds de jaren, begin jaren 90 afwezig te zijn, is deze dame terug. En ze is al op leeftijd. En voor de rest zeg ik nog even niks. Maar eerst een ander bandje. Zo'n lekkere plaat afgeleverd dat ik hem niet kon laten. De groep heet Indian P. Ja, hoe is het mogelijk? Dit is it you or is it me? Weet ik ook niet. Maar hij is wel lekker deze. En dat is deze zaterdag. Zometeen de Snoop Dogg met een dame die we al heel lang, heel lang...

0: Ik denk wel eens, het is geen lieve jongen, hoor, maar toch.
1: Show on.
0: This boogie's in my soul. Is die absoluut niet geweest, maar heeft die goede plaat afgeleverd? Boogie's in my soul, samen met Chaka Khan. En ja, Chaka Khan is terug. En nee, zonder gekheid, ze heeft het echt opgenomen. En de dame heeft nog redelijk heeft nog best wel een goede stem eigenlijk. Oh yeah, Chaka Khan, dus een nieuwe single samen met Snoop Dogg. En hij is lekker, jongens. Lekker zomers, lekker. Give me that. Give me the vibe, zoals ze dat mooi heet. Ja, zo moet ik het maar even uitleggen. Ik denk dat het beste is, ja. En daarvoor ook nog een goede plaat trouwens. De nieuwe van Indian P. En ja, goed. Dit is ook zo lekker. Ik kan er niks aan doen, maar is it you or is it me? Ja, dan kan ik het niet laten om platen dan achter elkaar te draaien. Want ja, zoveel nieuwe platen. En ja, dan pak ik er maar twee achter elkaar. Je weet het. Soms komt er iets minder moois uit, maar dit is zo lekker, deze platen. Trouwens, over lekker gesproken. Deze plaat is ook wel toepasselijk, hoor. Hier hopen we allemaal op. Dat bedoel ik. Dat zijn de Isley Brothers. Hier bij Grootse Radio. Ja, daar zitten we echt op te wachten. Een flinke summer breeze.

soort cool briesje brengt je dan mee. Hè? Summer Breeze hoor je in twee verschillende versies. Seals and Crofts en de versie van de Isley Brothers. En ja, je moet zelf maar kiezen natuurlijk welke dat je het mooiste vindt. Dus ze zijn allebei wel mooi eigenlijk. Vind ik hoor. Maar ja goed, dat is een beetje mijn persoonlijke mening. Maar ik vind ze allebei wel iets hebben. Lekker een ja, hoe zeg je dat? Een soort zomergevoel in deze platen. Maar dan ook wel een cool briesje inderdaad. Dat schreef Mieke ook al. Die schreef echt zo van een cool briesje. En dan inderdaad Summer Breeze van nou ja goed, de Isley Brothers. Maar ook, ja, dan maak ik hem ook maar even af, hè? Ja, dan maak ik het verhaaltje maar even af. Want dan draaien we ook de versie van niemand minder dan Seals and Croft. Zo, even kijken naar de tijd. Ja, nog eentje voordat we naar de meezingers toe gaan. Ja, we doen er nog eentje voordat we naar de meezingers toe gaan.

0: Ja, als het dan toch zo zomers warm is, dan hoort hij zich dan natuurlijk ook bij. Ruim 4 minuten voor de klok van 2:30 hier bij Roze Radio. Meer met Wham. En een tropische club, oftewel Club Tropicana. Zou ook zo'n een drankje kunnen zijn.
1: Ja!

hoop je dan maar op dat, je daar, dat het cool blijft. Want ja, daar hoop je echt maar op. Heerlijk, zegt Rob. Club Tropicana, zegt Mieke. En ja, het koele briesje vond Mieke heel lekker. En ja, nog steeds in de luistermarkt van de genachte. Carine Mortier, Jolanda Willemsen. Ik zie Rob op de chat. Ik weet volgens mij dat Rick ook zit te luisteren op de achtergrond. PJ zit te luisteren. Mieke zit te luisteren. Kortom, het is een bommetje. En tijd nu voor die twee meezingers, want het is 2:30 geweest. En in ieder geval, eentje gaat over Italië. Maar ik wil eigenlijk ook die andere draaien. Alleen, kan ik die vinden? Nou ja, eerst maar deze dan.

0: van Bella Italia. Al die middeleeuwse stadjes vol met kunst. Dus ik zeg in Toscane tegen mijn man Albert, weet je wat? We laten de Bentley gewoon staan en we wandelen naar boven. Naar dat beeldige Ottomaanse kerkje.
1: Romaans.
0: Nou, we komen daar op die piazza. En daar zit me zo waar een heel stelletje Hollanders. Hele beschaafde jongelui zo te zien. Gezellig aan de Chianti.
1: Chianti.
0: Begint me dat stel opeens te zingen. Een ordinair lied zeg. Niet te geloven.

0: Je begrijpt, wij zijn daar niet lang gebleven. Wij weer verder de cultuur tegemoet onder enige bruggetjes door.
1: Aquaductus gaat
0: helemaal begroeid met klimatis en wij komen uiteindelijk in Venetië. Verrekte lastig met die Bentley. We rappen ons naar de Piazza San Marco met die prachtige kerk. Waar Michelangelo op zijn rug het plafond heeft liggen schilderen. Nog heel bewerkelijk, hoor.
1: Nou, laat maar zitten.
0: Hoor ik opeens weer dat afgrijzelijke lied. Hoe

Verman, zeg. Ik fluister tegen Albert. Zeg, lieve, zullen we een kleinigheid nuttigen voor we weggaan? Voor mijn part zo'n pizza, dat schijnen ze hier allemaal te vreten. Nou ja!

Ja, dat was Spaans inderdaad. Ja. Nou ja, ik vind het wel leuk, die opmerkingen van hem tussendoor. En dan, ja, Gianti, Chianti, schat. Ja, ik vind het wel leuk. Hij is echt... Je zou kunnen denken dat eigenlijk Adele Bloemendaal een beetje op deze plaat... Want dit was Adele Bloemendaal met een pizza op de piazza. Dat zei je, ik vond hem wel leuk achter Bella Italia aan. Omdat hij een beetje dezelfde ritme heeft ook. En het gaat allebei over Italië. Maar het leuke eraan is dat bij Adele Bloemendaal, dat zij volgens mij Mrs. Bouquet heeft uitgevonden. Want ze doet ook Chianti. En ja, natuurlijk. Ja, op zijn rug. Ja. Aha. Ja, dus en dat die man dan helemaal gek van de wordt. En dan gaan ze weer verder met de Bentley. Ja, nou, in ieder geval, ik vond het wel leuk. Twee leuke meezingers. En goed, als we het dan toch hebben over meezingers. Maar deze is dan weliswaar niet in het Nederlands. Maar toch, ja, hij hoort er wel een beetje bij, hè. Nou ja, Maywood onderweg met Rio. Als we dan toch over zomerse plaatjes hebben. Vond ik deze ook wel zomers. De enige hit voor deze man in Nederland. Juan Pardo. No.

En ja, deze plaat blijft lekker hoor. Ik kan de Maywood heeft natuurlijk een hele hoop leuke platen gemaakt. Denk maar aan Mother, How Are You Today? Maar eigenlijk is deze, vind ik deze, deze was voor mij veel leuker. Ik vond dit allemaal veel meeblerder nog als die andere natuurlijk. En ja, ik vind het zo lekker. Rio de Janeiro. En praat maar niet van, nee dat klopt, dat was daarvoor. No Me Hablas van Juan Pardo. Ook dat hoort erbij. Ja, dan blijven we zitten toch een beetje in die zomerse plaatjes. Ik heb nog even twee zomerse plaatjes uit de jaren, uit het einde van de jaren 90. Ik zit soms met die dat je van die liedjes hoort en dan van de week was ik wat cd-singles aan het terugzetten in mijn kast en ik heb er nogal wat staan met een nadruk op heel veel en dan moet je soms die moet terug, die is gebruikt, die heb ik nodig, dat heb ik nodig. Ja, cd-singles inderdaad, die heb ik in mijn kast staan naast platen. En er waren er ook twee bij en ik had zoiets van oké, die zijn ook voor de zomer wel heel erg goed. Daar is deze er eentje van. Dit is Passion Fruit. Het kwam uit Duitsland. Dit blijft echt in je hoofd zitten, hoor. Ja, word je helemaal gek van dit, hoor. Maar ja, dan kan ik het toch niet laten. Terug naar 1999 dus met Passion Fruit.

Ja, Miranda en Van Marcel Apply uit dezelfde periode als Passion Fruit. En reggae-digga-digga-digga-dong. Ja, die plaat die blijft in je hoofd zitten hoor. Ja, nog eentje. En dan wordt het tijd om even te gaan rocken. En ook die plaat heeft iets met de zomer te maken en de zomerzon te maken. Maar ik neem je nog eens mee naar Jamaica. Het zijn Doors die in de pins.

Jamaica. Dat dikke sigaar, ja. Zijn Jamaicaanse sigaren inderdaad, ja. Doris D in the Pins en I Love Jamaica. En ja, goed, het is hoog nodig tijd om nog even te gaan rocken, hè. Ja, vind ik wel. Ja, gaat over vakanties in de zon. Ja. Holidays in the sun.

0: Ja, ik had zoiets van, nou ja, dat moeten we ook maar doen ook. Holidays in the Sun hoor je van niemand minder dan inderdaad de Sex Pistols, Johnny Rotten en consorten. En gelijk ook als laatste in deze aflevering. En we gaan naar het nieuws van 3 uur alweer. Dus ik ga zeggen ze van, ik wens je nog een fijne zaterdag toe. Tot waarschijnlijk aanstaande maandag. Het ligt een beetje aan hoe het met Kees is. In die zin van, dat Kees ook kan natuurlijk, maar ik denk het wel. Ik denk dat hij er gewoon bij is. En anders misschien wel aanstaande dinsdag. Jongens, het moet niet te warm zijn, hè, want het is hier nou bloedheet. Bedankt voor het luisteren. Heb een fijn weekend. En
1: Dit is WNC. Ik ben Sander Verschoor. Goedenavond. Dit is het nieuws.
2: De stroomuitval bij circa 18.000 huishoudens en bedrijven rond Tilburg werd veroorzaakt door een defecte meter die een 5 keer te hoge belasting doorgaf. Enexis schakelde uit voorzorg een middenspanningsstation uit, maar van overbelasting was geen sprake. Na een technisch herstel had iedereen binnen ruim een half uur weer stroom. De Israëlische premier Netanyahu roept de Verenigde Staten op geen F-35 gevechtsvliegtuigen of onderdelen aan Turkije te verkopen. Volgens hem zou dit de machtsbalans in het Midden-Oosten verstoren. Volgens ANP hoopt Turkije tijdens de NAVO-top terug te keren in het F-35-programma nadat het daar in 2019 uit werd gezet. NAVO-topman Rutte benadrukte voorafgaand aan de top in Ankara het belang van persvrijheid en het recht op demonstreren. Zonder Turkije rechtstreeks te veroordelen stelde hij dat een democratie ruimte moet bieden aan vrije journalistiek en protest. Na kritiek kregen eerder geweerde journalisten alsnog toegang tot de top. Minister Van den Brink stelt 10 gemeenten onder actief toezicht omdat zij te weinig asielopvang bieden en daarmee de spreidingswet onvoldoende naleven. Met de betrokken gemeente worden afspraken gemaakt over een opvanglocatie en de planning. Wethouders worden uitgenodigd op het ministerie. Mogelijk volgen binnenkort meer gemeenten. En dan het weer. Vanavond is het in grote delen van het land tot zonsondergang zonnig. De temperatuur varieert dan van 18 graden in het noorden tot 25 in het zuiden bij een matige westenwind. Vannacht is het droog met wat bewolking. De minima komen dan uit tussen 15 en 18 graden. En tot zover het nieuws.

And the music is with you. Nou ja, dat kun je wel zeggen. Ja, Lose Myself. You're the Bowser. Dat klinkt als Bowser, maar ja, goed. Dat is een heel ander verhaal. Goed, nou is meiders. Een hele goede avond. En namens Kees ook, maar die is even koffie halen. Ja, ja, die is even koffie halen. Krijgen we nou muziek? Of krijgen we nou niet muziek? Nou, te lekker volgens mij staat er.

En wat ik al zei, namens mij een hele goede avond en welkom dus weer bij een aflevering van Sounds Efficient hier bij Rooster Radio. Ja, het is de warmte hier zo, denk ik. En Kees is eventjes koffie halen, dat is ook leuk. Goedenavond aan Rob, goedenavond aan Jolanda, goedenavond aan Linda, die zit allemaal te luisteren. Dus ja, het komt allemaal goed. De komende 2 uur zijn Kees en ik erbij met straks een thema. Wat een beetje uitgezocht is, zeg maar gerust, tenminste. Het thema is aangegeven door Jolanda. En dat gaan we straks ook nog krijgen. Voor de rest natuurlijk een hele hoop nieuwe muziek ook, maar... Straks ook nog een beetje een mix en we hebben natuurlijk Rob de Nijs voor je. En nog Harold.

0: En wil je met ons chatten, dan kun je natuurlijk naar de chat toe. Daar zit Rob al. En ik verwacht Mieke ook zo meteen. Want dan weet ik eigenlijk al zeker dat hij zo meteen ook komt. En nog heel veel meer. Maar goed. Ondertussen is die man ook het arrivé. Want ik heb een koffie gehad.
1: Koffie aan het halen.
0: Ja, jij was koffie aan het halen. Ja,
1: ja, precies. Helemaal voor jou ook.
0: Ja, helemaal voor mij. En niet voor jezelf.
1: Een klein beetje.
0: Een klein beetje voor jezelf en een klein beetje voor mij.
1: Ja, zo was het ongeveer. Klopt.
0: Nou. Gaat-ie?
1: Ja, nee, ik slik mezelf. Dus,
0: En je hebt nog niet eens een koffie op?
1: Nee, dat zal het zijn, denk ik.
0: Ja, maar goed. Over de koffie van hier, hè?
1: Ja, dat is het. Dat denk ik wel. Maar dat gaat ook wel door mijn keel heen.
0: Oh ja.
1: Dat is geen probleem, hè? Maar je luistert in ieder geval naar Sounds and Visions.
0: Ja, het ging... Kijk, dan heb je die koffie en die glijdt dan zo door je keel heen.
1: Zeg, hou het wel een beetje smakelijk, hè?
0: Ja, koffie, goed idee, zegt Rob.
1: Ja, precies.
0: Ja.
1: Ja. Je kunt komen halen hier, hoor. Dat is helemaal geen probleem.
0: Ik denk dat als Rob hier is, dat wij bijna klaar zijn met ons programma.
1: Ja, maar dat geeft niks. Dan kan hij alsnog koffie krijgen.
0: En dan kan hij weer terug, bedoel je?
1: Ja, precies.
0: Rob, dan kun je het doen op je racefiets. Ja. Ja. Je hebt meerdere racefietsen, Rob.
1: Ja, dat kan. Ze zijn nu ook met de Tour de France bezig, dus dat komt helemaal goed uit.
0: Ja, maar ik denk dat Rob dat ook wel zit te kijken tussendoor. Ik denk
1: dat
0: hij de Tour de France
1: dat kan best. Met de telefoon voor op zijn fiets, dat gaat helemaal lukken.
0: Ja, nou, hij zit wel te kijken. Hij zit volgens mij de Tour de France ook wel, heeft hij ook wel zitten kijken. En ik denk zeker wel. En wat misschien ook wel grappig is dat hij dan ook de Tour de France in bed kan kijken en zo. Hij heeft eenzelfde soort speeltje als wat ik bij mijn bed heb. Dus dat is heel fijn. Dat is heel fijn.
1: Een tourfiets.
0: Dat is een soort biemertje.
1: Oh, dat biemertje.
0: Ja, ja, dat biemertje heeft hij ook.
1: Oh, lekker man.
0: Ja, door mij.
1: Heel goed.
0: Ja.
1: Ja, dat is altijd leuk. DJ Goya is dit met Jason Derulo en Melody. Mi Chico.
0: Ja, ja.
1: En wie ben jij?

0: Welke tijd?
1: De juiste tijd, denk ik. Oh ja, nou je het over tijd hebt. Ik moet tegenwoordig een paar minuten betalen hier voor het parkeren. Voordat ik hier binnen loop. En ik ben nu al 20 minuten aan het parkeren. Dat vind ik wel een beetje vreemd. Want dat hoeft niet. Want dan mag het tot 7 uur. Ja. Dus ik ga nu even stopzetten. Anders ga ik veel te veel betalen. Elke week.
0: Maar was jij te vroeg?
1: Ik was 10 minuten voor was ik hier zo.
0: Oh, maar dan ga je alsnog ga jij betalen.
1: Ja, dat moet schijnbaar. Hier in Oosterhout. Ja. Eerst was het tot 6 uur en nu 7 uur.
0: En je kan hem ook bij het gemeentehuis in zitten. Daar hoef je niet voor te betalen.
1: Ja, dan moet ik weer een heel eind lopen met al de zooi.
0: Ja, dat kun jij.
1: Oh, ik hoef nul te betalen. Omdat ik waarschijnlijk korter als 20 minuten heb gestaan. Ah, nou, dat is weer aardig, hè?
0: Ja, misschien is het tijd, Jordi Yves Berendsen. En daarvoor Madonna, samen met Martin Garrix. Ja, op een of andere manier vond een desbetreffend internetprogramma het leuk om eerst die plaat te pakken. Terwijl ik gewoon Gracie Adams voor me had.
1: Ja, ach ja. Ja, het is dan helemaal zo. Oh, wacht eventjes. Nou betaal ik in één keer 38 cent. Eerst was het gratis en nu is het in één keer 38 cent. Nou ja, het is alweer ja, een bakje koffie hier zelfs, zullen we maar zeggen. Hè?
0: Gracie Abrams, die komt eraan een Celine Dion.
1: Weet je zeker?
0: Ja, nee, die moet nou klaarstaan. Dus die zou nu in moeten starten direct.
1: Maar
0: ja,
1: ik ben benieuwd. Want Gracie Abrams, die zouden we 2 platen geleden al gedraaid hebben. Maar jij vond het ook weer leuk om Yves Berendsen eerst te doen?
0: Nee, maar die had ik aangekocht. Die had ik al aangekondigd. Na deze, zei ik, Yves Berendsen. En toen had ik per honger, tenminste, het was niet mijn fout. Maar het was de fout van iets wat... Wat een desbetreffend internetprogramma.
1: Het was een technisch probleem. Laten we het daarop houden.
0: Het heette Spotify.
1: Maar Gracie Abrams had je ook al aangekondigd.
0: Ja, dat is deze. Dat weet ik. Maar daar kon ik niks. Ging niet veranderen. Want ik zei hierna.
1: Ja, ja.

0: Hallo, pardon. En nou, bedankt hè.
1: Ja, zo ongeveer. Daar komt het wel op neer hè. Dat was de nieuwe Céline Dion. Ik vind het best een leuk nummer.
0: Ah, het is een leuk nummer, absoluut. Jolanda vindt hem ook leuk, zegt ze dus.
1: Ja, dat weet ik. Dat schreef ze ook. Ik moet alleen even uitzoeken welk album dat vandaan komt. Ik denk van de nieuwe.
0: Ik denk dat er nog helemaal geen... Dat dit nog
1: en dat op, het nog op een album moet komen, dat denk ik ook. Maar ik ga het even uitzoeken.
0: Ik denk vooral dat laatste, want volgens mij moet er nog een nieuw album komen. Maar het zou kunnen zijn dat het op een album staat. En
1: ik ga even kijken voor.
0: Het staat niet op I Am in ieder geval. Want dat is in 2024 uitgekomen. Daar staat het niet op. Maar dat is meer een verzamelalbum. En voor de rest weet ik, denk ik niet. Ik denk nog niet. Ik denk nog niet dat het uit is op een album. Dus, maar wel bijzonder mooi. En Jolanda zegt, leuk deze Céline Dion. Dus dat bij deze. Dankjewel Jolanda. Dat moeten we er nog wel even bij zeggen. Hè? Ja. Zo. Nou, we zijn door de nieuwe plaat heen. Ja, dan doen we ook maar het thema. Hè. We zijn wel iets vroeger met het thema. Maak het uit.
1: Dat is alleen maar leuk. Want we hebben een thema wat Jolanda ook heeft uitgekozen, zeg maar, deze avond. En dat is Olivia Newton-John. We hebben het ooit wel eens een keer gedaan. Maar ik denk dat er een paar andere nummers in zitten. Nou, dat ben ik eigenlijk wel zeker. Dan wat we vorige keer gedaan hebben.
0: Olijfje.
1: Ja, precies. Overigens, van Céline, ik heb het al opgezocht. Het is niet gekoppeld aan een studioalbum. Dus dat moet er gaan komen.
0: Ja, precies.
1: En ik denk dat het gaat komen of net voor haar concerten die ze gaat geven... Of net daarna, dat er ook wat nieuwe muziek van de concerten afkomt.
0: Ja, precies, na de kerst of zo.
1: Ja,
0: of rond de kerst, ja.
1: Ik zou het voor de kerst doen, maar na de kerst dan koop je je album niet veel meer. Jij bent een beetje hetzelfde als onze lampenfirma uit Nederland. Die doet het ook altijd. Na de kerst brengen ze nieuwe producten uit.
0: Dat is wel slim.
1: Nee, dat is niet slim.
0: Waarom niet?
1: Marketingtechnisch gezien is dat niet slim. Maar ik leg het je nog wel een keer uit.
0: Ja, oh, toch wel.
1: Ja, als je minder gedronken hebt. Je hebt veel gedronken vandaag. Dat zie ik aan je.
0: Ja, maar geen alcohol.
1: Oh, geen alcohol. Ja, maar dat heb ik ook niet gezegd dat je alcohol gedronken hebt.
0: Ik heb genoeg gedronken, maar ik drink
1: altijd veel. Ja, zie je wel. Nou, precies. Dat bedoel ik nou net.
0: Ik denk altijd veel.
1: Ja, daarom. Dat weet ik ook wel. Dat je veel drinkt. Wat heb je meer verteld?
0: Ja.
1: Maar we zullen maar beginnen, denk ik, met...
0: Ja,
1: thema, want anders zijn we weer te laat.
0: Even tussendoor, wie er zit te luisteren. Jolanda zit te luisteren, Linda zit te luisteren, Rob zit te luisteren. En PJ, Mieke zal later wel op de chat komen. Maar
1: gezellig, hartstikke
0: PJ
1: leuk.
0: Zit al op de chat onder de naam Keukenprinses. Dus nou ja, goed, wat willen we nog meer?
1: Ja.
0: Ja, de man van Mieke zit alweer online als Keukenprinses, dus ja. dus bij deze.
1: Hij hoeft geen foto te sturen hoor.
0: Ik denk dat hij nou heel vreemd zit te kijken.
1: Ik denk dat ook.
0: Ik vind het altijd leuk om dit soort dingen te zeggen. Hè?
1: Ja, dat weet ik.
0: Ja, je weet wie ik ben. Goed, komt ie aan. Olivia Newton-John, dit is Stronger Than Before. Van de album 2005 komt dit vandaan.
1: Uitgezocht door Jolanda.

0: Ik deed het even ook laag, hoor.
1: Ja, je was wel heel erg laag. Ik dacht even dat je een boer zat te laten of zo.
0: Nee.
1: Oh, dat weet niet.
0: Nee, dat mag niet op de radio. Dat is niet
1: netjes. Nee, dat weet ik. Nee, ja, dan had je ook had je wat te horen gekregen van mij, inderdaad. Als je dat gedaan had. Zonder dat je de microfoon dicht had gezet. Je bent nou helemaal stil. Wat is het?
0: Nee, ik doe alleen
1: ben je een beetje verlegen? Of niet?
0: Nee hoor, ik doe alleen maar.
1: Nee, ik schrok al. Ik denk, jij verlegen. Hoe kan het nou?
0: Ik ben niet verlegen.
1: Nee, dat wist ik.
0: Nee, nou, dat gaat hem ook niet worden. Ook ik kan verlegen zijn. Dat is iets wat niet... Dat is, ja, ik ben wel verlegen, maar tot op een bepaalde hoogte ben ik verlegen.
1: 1,50 meter.
0: Nee, dat heeft niet met meters te maken. Ik kan verlegen zijn, maar...
1: Nog hoger verlegen of is lager verlegen?
0: Zucht. Echt. Nee. Ja, dan moet ik dat even op die manier doen, hè?
1: Ja, natuurlijk, uiteraard. Nee, ga je gang. Ik laat je even met rust daarmee, als je dat wil zeggen. Hey, prima.
0: Ja. Ja.
1: Ik laat je dan gewoon je gang gaan, dat weet je, hè?
0: Ja.
1: De volgende trouwens, dat is wel weliswaar niet helemaal van Olivia Newton-John. Ze heeft het gecoverd.
0: Ah, oh, ze heeft het meer gecoverd.
1: Hè? Ja, ze heeft al meer gecoverd. Ja, maar deze vond ik wel heel leuk. Ik vond het van origineel al heel leuk. En volgens mij kenden ze elkaar ook. In die tijd.
0: Oeh, ja, heel veel van die artiesten kennen elkaar.
1: Ja, ja, volgens mij kenden ze elkaar. Dat weet ik wel zeker eigenlijk.
0: Ja, Olivia was een beetje in de, was een beetje pop, country, pop. Want ze deed natuurlijk ook veel country muziek. En beïnvloedde zeker haar eerste platen. Hadden heel veel die country invloeden ook. En later werd het meer, werd het echt de pop, zeg maar, in de jaren 70. En
1: ja, zelfs een beetje. Toen, ja, precies. En toen werd het zelfs nog een heel klein beetje licht disco-achtig.
0: Ja, nou...
1: Dat is ook nog een paar keer gebeurd.
0: Ja, ook. Want ze heeft natuurlijk, je moet het denken aan die aan Xanadu.
1: Bijvoorbeeld.
0: En natuurlijk niet te vergeten, maar A Little More Love is dan weer veel meer rock.
1: Ja, dat is weer meer rock.
0: En die komt er zo meteen aan, maar we hebben het eerst over dit nummer. The Banks of Ohio.
1: Ja. Hé? Wat? Ja. Wat voor nummer heb je?
0: Ja, volgens mij moet ik The Banks of Ohio toch draaien nu op de, van de lijst. Of zit ik nou fout? Volgens mij heb ik... Take Me Home Country Road. Sorry, nee, ja.
1: Ik schrok al. Ik denk,
0: ja, die staat
1: hier
0: op de lijst. The Banks
1: nee, die staat
0: Ohio.
1: Er helemaal niet in. Maar
0: ja,
1: goed.
0: Ja, wel, The Banks of Ohio staat er,
1: oh, ja,
0: wel op.
1: Staat
0: hij
1: wel in? Waar staat hij? Ja. Oh ja, nee, bijna op laatst. Ja,
0: heb
1: nee, dat
0: jij,
1: klopt.
0: Die heb je er zelf in gezet.
1: Ja, die heb ik er zelf in gezet. Ja, ik moest even kijken, maar ik zag hem niet staan. Maar ik zie
0: dan
1: hem wel.
0: Dan moet ik even wat anders doen. Ik zie nou inderdaad dat ik dan de verkeerde gepakt heb. Dat is leuk. Ah. Goedemorgen, Dave.
1: Het is heet. Het is warm. Dus ja. ik snap dat je hersenen een beetje aan de kook zijn.
0: Nee hoor, mijn hersenen zijn niet aan de kook. Zijn ze altijd. Zijn ze dag en nacht, 24 uur per dag.
1: Dus zijn ze toch aan de kook.
0: Nee, dat moet je zo
1: niet zeggen.
0: Ze
1: zeggen het zelf.
0: Ze doen
1: maar het maakt niet uit, dat geeft niks. Ga maar gewoon lekker door. Doe nou gewoon het nummer.
0: Mijn hoofd doet gewoon de dingen. Doet gewoon de,
1: waar je zelf geen zin in hebt.
0: Die doet de Macarena.
1: Ja, precies. De dingen waar jij zelf geen zin in hebt, dan gaat jouw hersenen gaan het doen.
0: Nee, mijn hoofd doet gewoon dan de Macarena. Hey, Macarena.
1: Nou, laat het nummer horen. Ik ben benieuwd.
0: Ja, dan moet ik hem wel bij de hand hebben. Hè.
1: Meestal doe je dat in een seconde, zeg je.
0: Ja, dat is ook zo. Maar er zijn wel eens programma's bij die zeggen zo van... heb ik geen zin in. Zoals dat heet. Welkom bij de wonderenwereld van wat dingen heet. Wat
1: internet heet.
0: Nou ja, vooral Spotify heet.
1: Ah, oké. Okay.
0: En die wilde even niet wat ik wilde. Dus ik moet hem er eventjes nu handmatig weer bij gaan pakken. Recht leuk.
1: Jongens, het programma wordt verlengd, hoor ik net.
0: Nou, nee.
1: Net zoals bij voetbal. Daar zijn we ook nog steeds mee bezig. En nou, wij niet speciaal, maar dat is ook nog steeds bezig. En als het even een pauze is of er wordt weer iemand onderuit getrapt of weet ik veel wat. Dan wordt het voetbal wordt dan ook verlengd.
0: Is
1: met
0: dat
1: een paar
0: zo?
1: Minuten. Ja, dat is zo. Ja, dat heb ik al een paar keer gezien. Dus ik denk dat nu het programma ook verlengd wordt. Omdat jij,
0: nee.
1: Omdat jij de plaat niet kan vinden.
0: Nee hoor, ik kan hem wel vinden.
1: Dan doe
0: het
1: dan.
0: Komt hij aan.
1: Waar is die?
0: Het is Olivia Newton-John.

0: Can I catch me nowhere to make you go? Little More Love hoorde je van Olivia Newton-John.
1: Ja, klopt.
0: Het is een beetje dat er meer... Dit is wel een, het wordt gezien als een disco-nummer, maar ik vind dit geen disco-nummer. Ik vind dit veel meer poppy, zeg maar.
1: Ja, dat is poppy. Dat ja. vind ik zelf ook. Maar ja, het was een gigantisch hit toen op dat moment.
0: Dat klopt.
1: Even zo goed als de volgende.
0: Ja, het was een redelijke hit, de volgende.
1: Ja, dat
0: want eigenlijk was het de opvolger van Xanadu.
1: Ja.
0: Zat ik in dezelfde film trouwens.
1: Ja.
0: Een leuke film om te kijken, absoluut. En dat was ook de eerste keer dat Olivia echt een plaat opnam met Cliff Richard. En dat was Suddenly. My wheels are in motion. Dus die hoor je trouwens niet, want er komt een andere aan. Maar goed, dat even terzijde. Maar je hoort dus nu Magic en Physical. Die komt eraan. Maar eerst deze dus uit de film Xanadu. Samen met Electric Light Orchestra.
1: Ja, Magic. Klopt.
0: Zo lekker dit.

0: Let's Get Physical. Weet je wat het leuke is? Ik heb hier ook een andere versie van. Door Olijfje. Ja, maar Olijfje heeft ook een keer dit nummer gedaan. Samen met een vervelend mens uit Glee. Ja, de vervelende sportinstructrice.
1: Die.
0: En de serie Glee doet zij namelijk het samen met Olivia Newton-John doet ze Physical. Ja, die is leuk om te horen.
1: Ja, dat wil ik best, dat kan ik me voorstellen.
0: Die ga ik een keertje laten horen trouwens. Ik kan er zo instarten, maar ja, gaan we nou niet doen. We gaan hopelijk die foto's die nu nog draaien.
1: Ja, precies.
0: Die draaien we tot aan het nieuws. En daarna zijn we vlug weer terug. Dus tot zomaar. Eerst toch eventjes deze. Ja, zwijmel. En weet je het nog? Dat ze John Travolta dan in dat zwembadje ziet in het water.
1: Ja.

0: Dit is WNC. Ik ben Sander Verschoor. Goedenavond. Dit is het nieuws.
1: De politie heeft 5 verdachten aangehouden na de gijzeling van een 33-jarige man uit Meteren in een woning in Tiel. De dienst speciale interventies bevrijdde gisteren het slachtoffer tijdens een inval. 4 verdachten werden ter plekke opgepakt, de 5e later in een nabijgelegen woning. Alle verdachten zitten nog vast. Bij de recente ebola-uitbraak in Congo zijn volgens de WHO 506 mensen overleden en 1561 besmettingen geregistreerd. Ruim 250 patiënten zijn hersteld. In buurland Oeganda stierven 2 mensen aan de Bundibugyo-variant. In Congo is een kleinschalige proef gestart om een mogelijke behandeling te testen. De stroomuitval bij circa 18.000 huishoudens en bedrijven rond Tilburg werd veroorzaakt door een defecte meter die een 5 keer te hoge belasting doorgaf. Enexis schakelde uit voorzorg een middenspanningstation uit, maar van overbelasting was geen sprake. Na een technisch herstel had iedereen binnen ruim een half uur weer stroom. De Israëlische premier Netanyahu roept de Verenigde Staten op geen F-35 gevechtsvliegtuigen of onderdelen aan Turkije te verkopen. Volgens hem zou dit de machtsbalans in het Midden-Oosten verstoren. Volgens ANP hoopt Turkije tijdens de NAVO-top terug te keren in het F-35-programma nadat het daar in 2019 uit werd gezet. En dan het weer. Vanavond is het in grote delen van het land tot zonsondergang zonnig. De temperatuur varieert dan van 18 graden in het noorden tot 25 in het zuiden bij een matige westenwind. Vannacht is het droog met wat bewolking. De minima komen dan uit tussen 15 en 18 graden. En tot zover het nieuws.

0: jouw kus.
1: Ik hoor je stil van.
0: Jouw zielskus.
1: Ja, dat zal. Ja, dat klopt. Dat zingt ze.
0: Ja.
1: Onze Olivia Newton-John.
0: Overigens,
1: trouwens, hopeless devoted to you. En wat je al zei, dan zie je John Travolta. Maar dat ziet ze meer in een droom. Dus tenminste, dat is wat ik kan herinneren van de film toen die tijd.
0: Ach ja. Weet je, Kees? Weet je,
1: Dave?
0: Even tussen de blijven. Waar luisteren mensen naar?
1: Waar mensen naar luisteren? Naar ons?
0: Ja,
1: als het goed is.
0: Welk programma?
1: Oh, welk programma? Dan moet ik even denken, hoor. Dat weet ik niet zo precies.
0: Ja, ouderdom met gebreken, hè?
1: Ja, precies. Precies. Zullen we maar zeggen dan.
0: Heb ik nog
1: dan
0: geen last van?
1: Nee, maar jij bent ook een piep.
0: Ah, dat klopt.
1: Jij bent meer dan piep.
0: Ja, dat klopt.
1: Ja, weet ik.
0: Ja.
1: Sounds and Visions.
0: Dat is beter.
1: Ja, ik kwam weer op. Dus, dat geeft niks hoor. Maakt niet uit.
0: Ja, het kwam weer omhoog.
1: Nou, liever niet. Ik wil gewoon. Ik heb net gegeten, dus.
0: Ja, de zielskus van Olivia Newton-John op deze dinsdagavond. Op de maandagavond bedoel ik.
1: Nou,
0: deze maandagavond.
1: Het was een mooie vrouw, moet ik eerlijk bekennen. Ik heb natuurlijk foto's van haar gezien toen dat ze wat jonger was. Toen het was echt een tienermeisje. Toen ze ouder werd, ze werd maar niet ouder. Dat was mooi van Olivia Newton-John. Ze bleef even mooi. Vond ik zelf persoonlijk.
0: Ja.
1: Dus vandaar.
0: Terug naar het lijstje.
1: Precies.
0: Met de Grease Mix?
1: Ja, de Mega Mix zelfs.
0: Ja? Ja.
1: Ja, ja. Doe dat maar.
0: Nou, dan maak ik hem. Zal ik hem dan maar mega maken?
1: Ja, maak hem maar gewoon mee.
0: Dan maak ik hem mega. Ja, dan ga doe ik maar hem even. Ik ga hem gewoon mega maken. Ja, let maar eens op. Tenminste, als die mega wil worden. Ja! Ik ga hem even helemaal mega maken voor je. Let maar op.
1: Dankjewel.

0: Ik dacht, ik gooi maar gelijk in één keer helemaal in de mix, om het maar zo te zeggen.
1: Ja, dit van alles en nog. Hoor.
0: Ja, dit is altijd mijn speeltje.
1: Nog wat, ja.
0: Ja, dit is altijd mijn speeltje. deze versie nog wel te staan. Hè? Dat is altijd mijn speeltje geweest. Dus ja, dus... Nou, ik ben op zoek naar de Cliff Richard, naar de Banks of Ohio, die jij er mooi in had gezet. Alleen, daar ben ik even opnieuw aan, want ik kan hem niet vinden. Ik kan wel de gewone versie vinden, maar niet die met Brent, niet die met Cliff.
1: Oh!
0: Dus ik ben even op
1: YouTube,
0: zoek.
1: YouTube.
0: Ja, daar ben ik dus naar op zoek, want daar staat dus wel Suddenly netjes op. En naar de Banks of Ohio, wordt leuk.
1: Ja,
0: dus,
1: je hebt natuurlijk nog Sam ook nog, hè, die je moet doen.
0: Jazeker, maar daarvoor die moest ik eerst doen.
1: Ja. Precies.
0: Dedicated to een dame die ik ken, die heet ook Sam. Zit in een rolstoel, maar dat is een...
1: Oh, dat maakt niet uit.
0: Ja, dat is een hele lieve meid.
1: Die heb ik een keer ontmoet, volgens mij. In de Efteling of niet?
0: Nee, dat is Lovette. Nee, je hebt Sam nooit ontmoet. Heb je nooit ontmoet. Sam is wel eens mee geweest naar de Efteling trouwens, maar dat is een beetje een ander groepje.
1: Goed, dat dacht ik. Maar dat geeft niks, maakt niet uit.
0: Nee, maar Sam is een hele lieve meid. Sam is jonger hoor, een stuk jonger dan... Terug naar de lijstjes, dan toch over Sam hebben. Noemen we Sam ook maar. Sam.

0: En toch vind ik deze mooi, hoor. Sam.
1: You know dat is ook een hele mooie. Zeker een mooie single.
0: Ja, het is een van mijn persoonlijke favorieten van Olivia.
1: Komt dat even goed uit?
0: Dus,
1: dat hij op de lijst staat.
0: Ik vind dit een van de mooiste die ze gemaakt heeft. Maar dat is even een gevoel erbij wat je dan hebt. En,
1: dat is een slowfoxrad voor de mensen die van dansen houden.
0: Jolanda die vond trouwens de Grease mega, mega, mega mix door elkaar heen gedouwd. Gewoon lekker door elkaar heen gedraaid. Gehutselklutst. Dus ik vond het wel leuk. Dus die megamix. En zij vindt het dan leuk dat ik dat zo leuk. Ja, ik vond het prachtig, Sam. Ja, vindt ze ook. Dus
1: ja, dat is ook leuk. Zeker.
0: Ja. Nog twee voor je. Banks of Ohio en Twist of Fate. Je hoort eerst Banks of Ohio.
1: Ja, daar zit overigens Cliff Richard in.
0: We zullen eens even goed luisteren. Ik ben benieuwd.

0: Kees, ik weet niet zeker of dat Cliff hierin te horen was in de Banks of Ohio. De ene zegt wel, de ander zegt niet.
1: Ja, ik vond, ik heb het opgezocht toen ik thuis was. Toen werd er geschreven van wel. Ik heb het nu weer opgezocht en dan wordt er weer iemand anders genoemd. Ik weet het ook niet zeker, maar het werd in ieder geval in het programma van Cliff Richard, werd het in ieder geval gezongen door Olivia Newton-John.
0: Hé, maar Kees, weet je wat het kan zijn? Het kan zijn dat AI weer iets anders gezien heeft in Google en dat soort
1: dingen. Oh, ja, vast.
0: Ja. Maar weet je, dan ga ik het even goed maken, want dan doen we direct 100 jaar eenzaamheid van Rob de Nijs. Die doen we achter deze aan. Maak ik het even goed. Maak het even goed. Ik maak het nog even goed. Let op. Want hier zijn namelijk Olijfje en Cliff samen. Dus dan doen we nog even een duet.
1: Ja, prima.
0: Ja, dat is mooi toch?
1: Ja,
0: vind ik nog wel even mooi. En dan Rob de Nijs erachteraan met 100 jaar eenzaamheid.

0: 100 jaar eenzaamheid. Moet je ja, niet aan denken.
1: Klopt. Nee, ja.
0: Als je 100 jaar eenzaam moet zijn. Ja, nee, moet ik, niet, ik moet er niet aan denken nee, dat gebeurt.
1: Dat is gewoon niet leuk. Dat is ook zo. Maar het was wel een heel mooie single van Rob, moet ik zeggen.
0: Zeker.
1: Dat is een prachtige zanger. Maar dat vind ik zelf persoonlijk.
0: Nou, ik vind hem ook mooi. Dus
1: ja, precies. Ja,
0: maar ik vind bijna alles wat Rob uitgebracht heeft mooi. Dus.
1: Zeker. Ja, dat vind ik zelf ook. Het meeste wel. Meer dan het meeste, eigenlijk.
0: Ja?
1: Ja, ik vind alles wat hij zingt en wat hij doet, dat vond ik eigenlijk wel, wel leuk. Dus vandaar. Chaotic, die zijn weer helemaal populair en helemaal in op dit moment. Ze treden op namelijk in diverse theaters. En ja, dan zijn we terug bij af, zeg maar.
0: Oh ja, nee, ze doen het eigenlijk omdat ze zoveel jaar geleden is.
1: Omdat
0: het
1: zoveel jaar geleden is, dat weet ik.
0: En dit nummer is niet onder de naam Chaotic uitgekomen. Nooit. Om precies te zijn, dat is zo het grappige eraan.
1: Ja, maar dat zingen ze nu wel. En nu wel onder de naam Chaotic.
0: En ja, ze gingen door onder de naam Chaotic. Maar in eerste instantie kwam dit nummer onder de naam Starmaker uit.
1: Ja, klopt.
0: En
1: dat was toen het programma waar ze in zaten.
0: Ja, maar en dat deed dat. En toen zijn ze een groep geworden. En toen klonk Damn I Think I Love You So, even snel. Dit is het origineel dus. Klein stukje.

0: I wanna see you dance. Ja, nou ja, goed.
1: Cowgirl van Shabozi.
0: Shabozi.
1: Shabozi.
0: Ja, het is toch wel heel apart, hoor, dit.
1: Ja, het is heel apart, hè. Dat is een donkere man en die zingt dan country nummers.
0: Oh ja, op zich is...
1: Maar hij doet het wel heel erg goed. Hij heeft er een mooie stem voor, vind ik zelf.
0: Weet je wie dat trouwens ook veel country nummers opnam?
1: Dat ga je me nu vertellen.
0: En dat in een... wat ook een donkere man was, onder andere. The one and only Johnny Nash. Johnny Nash, ook donker.
1: Ja, dat klopt.
0: Maar dus ook iemand die country plaat opneemt. Opnam. Niet alleen soul plaat, maar ook country plaat. Die namen ze ook op, ja. Ja, moet je kijken hoe dat soort dingen dan gaan, hè.
1: Ja, nou precies, daarom. Dus,
0: Ach ja. Maar goed, dat is eventjes terzijde. En je hebt verder in het lijstje natuurlijk nog veel meer in staan.
1: Zeker.
0: Een
1: heleboel zelfs.
0: Ja, je hebt een hele hoop boel erin staan. Dus dat sowieso. Even kijken verder met de lijst nu.
1: Als volgende. Ik weet niet of dat er nou bij jou tevoorschijn komt. Maar dat zou de volgende moeten zijn.
0: Ja, daar heb ik ook klaarstaan.
1: Hey, geweldig man. Ik ben hartstikke goed bezig.
0: Ja,
1: goed
0: Evolution. Zo. En de script komt erachteraan. Met Man in the Arena.

0: Dat doen ze in The Arena, oftewel Man in the Arena.
1: Ja, dat klopt. Dat was de script.
0: Je hoorde de script inderdaad.
1: Schitterend nummer dit.
0: Zet dit trouwens op de achtergrond.
1: Dit is geweldig. Dit vind ik zo mooi.
0: Die gaan we eruit tot aan het nieuws. We gaan je bedanken voor het luisteren. Zometeen veel plezier bij de non-stop, et cetera. Nog heel veel meer. En namens mij waarschijnlijk tot morgenavond als het niet te warm is. Want het schijnt weer warm te gaan worden. Oh nee.
1: Dit is Eugene trouwens. En Earth and Fire medley. Schitterend gezongen door de dames.
0: De Home Isolation Mix. Namens ons bedankt voor het luisteren. En
1: tot volgende week. Hoi.
0: Is wel de bedoeling, ja. Hoi.

0: Dit is WNC. Ik ben Sander Verschoor. Goedenavond. Dit is het nieuws.
1: De politie heeft 5 verdachten aangehouden na de gijzeling van een 33-jarige man uit Meteren in een woning in Tiel. De dienst speciale interventies bevrijdde gisteren het slachtoffer tijdens een inval. 4 verdachten werden ter plekke opgepakt, de 5e later in een nabijgelegen woning. Alle verdachten zitten nog vast. Bij de recente ebola-uitbraak in Congo zijn volgens de WHO 506 mensen overleden en 1561 besmettingen geregistreerd. Ruim 250 patiënten zijn hersteld. In buurland Oeganda stierven 2 mensen aan de Bundibugyo-variant. In Congo is een kleinschalige proef gestart om een mogelijke behandeling te testen. De stroomuitval bij circa 18.000 huishoudens en bedrijven rond Tilburg werd veroorzaakt door een defecte meter die een 5 keer te hoge belasting doorgaf. Enexis schakelde uit voorzorg een middenspanningstation uit, maar van overbelasting was geen sprake. Na een technisch herstel had iedereen binnen ruim een half uur weer stroom. De Israëlische premier Netanyahu roept de Verenigde Staten op geen F-35 gevechtsvliegtuigen of onderdelen aan Turkije te verkopen. Volgens hem zou dit de machtsbalans in het Midden-Oosten verstoren. Volgens ANP hoopt Turkije tijdens de NAVO-top terug te keren in het F-35-programma nadat het daar in 2019 uit werd gezet. En dan het weer. Vanavond is het in grote delen van het land tot zonsondergang zonnig. De temperatuur varieert dan van 18 graden in het noorden tot 25 in het zuiden bij een matige westenwind. Vannacht is het droog met wat bewolking. De minima komen dan uit tussen 15 en 18 graden. En tot zover het nieuws.

Dit is WNC. Ik ben Sander Verschoor. Goedenavond. Dit is het nieuws. Een week na zijn installatie treedt wethouder Koen de Rink terug in Berkelland. Zijn benoeming leidde tot ophef vanwege eerdere uitingen op sociale media en beschuldigingen van complotdenken en extreemrechtse opvattingen. Koen de Rink zegt ook zijn partijlidmaatschap op en noemt zijn vertrek een bestuurlijke keuze in het belang van de gemeente. Beverwijk wil in gesprek met minister Van den Brink over asielopvang en betreurt dat de oproep via de media bekend werd. De gemeente zegt al langer aan een opvanglocatie te werken. Ook Valkenswaard en Westland reageren positief op de uitnodiging. Andere gemeenten gaven nog geen inhoudelijke reactie. De politie heeft 5 verdachten aangehouden na de gijzeling van een 33-jarige man uit Meteren in een woning in Tiel. De dienst speciale interventies bevrijdde gisteren het slachtoffer tijdens een inval. 4 verdachten werden ter plekke opgepakt, de 5e later in een nabijgelegen woning. Alle verdachten zitten nog vast. Bij de recente ebola-uitbraak in Congo zijn volgens de WHO 506 mensen overleden en 1561 besmettingen geregistreerd. Ruim 250 patiënten zijn hersteld. In buurland Oeganda stierven 2 mensen aan de Bundibugyo-variant. In Congo is een kleinschalige proef gestart om een mogelijke behandeling te testen. En dan het weer. Vanavond is het in grote delen van het land tot zonsondergang zonnig. De temperatuur varieert dan van 18 graden in het noorden tot 25 in het zuiden bij een matige westenwind. Vannacht is het droog met wat bewolking. De minima komen dan uit tussen 15 en 18 graden. En tot zover het nieuws.

Dit is WNC. Ik ben Sander Verschoor. Goedenavond. Dit is het nieuws. Nederland kondigt tijdens de NAVO-top voor ruim 3 miljard euro aan defensiecontracten en plannen aan. Samen met België wordt de luchtverdediging versterkt en met het Verenigd Koninkrijk worden nieuwe landingsschepen gebouwd. Ook met Duitsland werkt Nederland aan verdere defensiesamenwerking. De Amerikaanse autoriteiten hebben tijdens het WK voetbal meer dan 600 drones onderschept, waaronder 130 in Miami. Op wedstrijddagen geldt binnen een straal van 5,5 kilometer een vliegverbod tot 1000 meter hoogte. De FBI treedt op tegen overtreders van deze tijdelijke luchtruimbeperkingen. Een week na zijn installatie treedt wethouder Koen de Rink terug in Berkelland. Zijn benoeming leidde tot ophef vanwege eerdere uitingen op sociale media en beschuldigingen van complotdenken en extreemrechtse opvattingen. Koen de Rink zegt ook zijn partijlidmaatschap op en noemt zijn vertrek een bestuurlijke keuze in het belang van de gemeente. Beverwijk wil in gesprek met minister Van den Brink over asielopvang en betreurt dat de oproep via de media bekend werd. De gemeente zegt al langer aan een opvanglocatie te werken. Ook Valkenswaard en Westland reageren positief op de uitnodiging. Andere gemeenten gaven nog geen inhoudelijke reactie. En dan het weer. Komende nacht is het droog, alleen in het uiterste noorden is wat lichte regen mogelijk. De minima liggen tussen 15 graden plaatselijk in het noorden tot 19 in het zuiden. Overdag zijn er zonnige perioden met temperaturen tussen 21 en 29 graden. En tot zover het nieuws.

wasn't hard to love you.

0: Dit is WNC. Ik ben Sander Verschoor. Goedenavond. Dit is het nieuws.
1: ProRail verwacht dat het treinverkeer tussen Rotterdam en het zuiden vanaf dinsdagochtend 5 uur hervat kan worden, maar houdt nog wel een slag om de arm. Na de kabelbrand zijn de meeste herstelwerkzaamheden afgerond. Nachtelijke testen moeten uitwijzen of de Willemspoortunnel weer veilig in gebruik kan worden genomen. De Franse premier Le Cornu heeft een motie van wantrouwen overleefd, die was ingediend vanwege de aanpak van de hittegolven. De motie kreeg onvoldoende steun. Frankrijk kampt met aanhoudende extreme hitte, duizenden extra sterfgevallen, natuurbranden en evacuaties. Een nieuwe mogelijke zwaardere hittegolf wordt binnenkort verwacht. Nederland kondigt tijdens de NAVO-top voor ruim 3 miljard euro aan defensiecontracten en plannen aan. Samen met België wordt de luchtverdediging versterkt en met het Verenigd Koninkrijk worden nieuwe landingsschepen gebouwd. Ook met Duitsland werkt Nederland aan verdere defensiesamenwerking. De Amerikaanse autoriteiten hebben tijdens het WK voetbal meer dan 600 drones onderschept, waaronder 130 in Miami. Op wedstrijddagen geldt binnen een straal van 5,5 kilometer een vliegverbod tot 1000 meter hoogte. De FBI treedt op tegen overtreders van deze tijdelijke luchtruimbeperkingen. En dan het weer. Komende nacht is het droog, alleen in het uiterste noorden is wat lichte regen mogelijk. De minima liggen tussen 15 graden plaatselijk in het noorden tot 19 in het zuiden. Overdag zijn er zonnige perioden met temperaturen tussen 21 en 29 graden. En tot zover het nieuws.
2: Uur na uur, dag na dag.

Dit is WNC. Ik ben Sander Verschoor. Goedenacht. Dit is het nieuws. Connie Palme ontvangt de Constantijn Huygensprijs 2026 voor haar volledige literaire oeuvre. De jury prijst haar scherpe en hartstochtelijke schrijfstijl over filosofie, liefde en vriendschap. De 70-jarige auteur noemt de onderscheiding een ontroerende erkenning van haar schrijverschap, dat voor haar altijd een levensnoodzaak is geweest. Voor de derde keer dit jaar is in vrijwel heel Cuba de stroom uitgevallen. De oorzaak wordt onderzocht. Door de storing zitten bijna 10 miljoen inwoners zonder elektriciteit. Cuba kampt al lang met stroomproblemen, mede door brandstoftekorten na Amerikaanse sancties. De hitte maakt de langdurige uitval extra zwaar voor de bevolking. Nederland kondigt tijdens de NAVO-top voor ruim 3 miljard euro aan defensiecontracten en plannen aan. Samen met België wordt de luchtverdediging versterkt en met het Verenigd Koninkrijk worden nieuwe landingsschepen gebouwd. Ook met Duitsland werkt Nederland aan verdere defensiesamenwerking. De Amerikaanse autoriteiten hebben tijdens het WK voetbal meer dan 600 drones onderschept, waaronder 130 in Miami. Op wedstrijddagen geldt binnen een straal van 5,5 kilometer een vliegverbod tot 1000 meter hoogte. De FBI treedt op tegen overtreders van deze tijdelijke luchtruimbeperkingen. En dan het weer. Komende nacht is het droog, alleen in het uiterste noorden is wat lichte regen mogelijk. De minima liggen tussen 15 graden plaatselijk in het noorden tot 19 in het zuiden. Overdag zijn er zonnige perioden met temperaturen tussen 21 en 29 graden. En tot zover het nieuws.

Roos zingt hochzeitsweisjes voor de dood en schubertmeisje. Tussen zilveren berkenbomen vindt Frans Liszt zijn liefdesdromen terug in mooie Spaanse armen van een felle wilde Carmen. Händel zingt Alleluia voor

24 uur per dag. Rozo Radio. Rozo Radio. Rozo Radio.

Dit is WNC. Ik ben Sander Verschoor. Goedenacht. Dit is het nieuws. Connie Palme ontvangt de Constantijn Huygensprijs 2026 voor haar volledige literaire oeuvre. De jury prijst haar scherpe en hartstochtelijke schrijfstijl over filosofie, liefde en vriendschap. De 70-jarige auteur noemt de onderscheiding een ontroerende erkenning van haar schrijverschap, dat voor haar altijd een levensnoodzaak is geweest. Voor de derde keer dit jaar is in vrijwel heel Cuba de stroom uitgevallen. De oorzaak wordt onderzocht. Door de storing zitten bijna 10 miljoen inwoners zonder elektriciteit. Cuba kampt al lang met stroomproblemen, mede door brandstoftekorten na Amerikaanse sancties. De hitte maakt de langdurige uitval extra zwaar voor de bevolking. Nederland kondigt tijdens de NAVO-top voor ruim 3 miljard euro aan defensiecontracten en plannen aan. Samen met België wordt de luchtverdediging versterkt en met het Verenigd Koninkrijk worden nieuwe landingsschepen gebouwd. Ook met Duitsland werkt Nederland aan verdere defensiesamenwerking. De Amerikaanse autoriteiten hebben tijdens het WK voetbal meer dan 600 drones onderschept, waaronder 130 in Miami. Op wedstrijddagen geldt binnen een straal van 5,5 kilometer een vliegverbod tot 1000 meter hoogte. De FBI treedt op tegen overtreders van deze tijdelijke luchtruimbeperkingen. En dan het weer. Komende nacht is het droog, alleen in het uiterste noorden is wat lichte regen mogelijk. De minima liggen tussen 15 graden plaatselijk in het noorden tot 19 in het zuiden. Overdag zijn er zonnige perioden met temperaturen tussen 21 en 29 graden. En tot zover het nieuws.

what do you want to do?